0: De hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming gebeurt enkele uren voordat de Amerikaanse president Trump er een toespraak zou geven. Het weer gooit tijdens de feestelijkheden heel wat roet in het eten. Eerder werd in Washington ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een grote luxe resort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
1: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption. And we don't want that anymore. We want a better future.
2: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
0: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren, omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Église zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest, maar de burgemeester wil geen enkel risico nemen en gaat overleggen met experten.
3: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1, een verslag van Tom Boudeweel.
4: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Uit Radio 2 Zomerhit 1000.
1: WRT Radio 2
0: 184. Boy.

0: beste uit Radio 2 Zomerhit 1000. Radio 2 180.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Brokenbeen in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. Maar de ontruiming verloopt vrij chaotisch, vertelt correspondent Thomas de Graven.
1: Wel, vrij veel chaos en verwarring op dit moment. De politie heeft hier een linie gevormd om mensen met redelijk wat machtsvertoon van het terrein weg te leiden. Veel mensen weigeren om te vertrekken omdat ze niet geloven dat het onweer zo ernstig zal zijn. Er is heel veel verwarring, want heel veel mensen weten ook niet of dit evenement nu uitgesteld is of helemaal afgelast is. En ook over het vuurwerk, dat het grootste vuurwerk moest worden.

0: Worden in de geschiedenis van de wereld. Wel, ook daarover is er nu twijfel of dat wel zal plaatsvinden. Dus een heel erg chaotische en misschien zelfs ontgoochelende 250ste verjaardag van Amerika hier in de Amerikaanse hoofdstad.
1: Het weer blijft roet in het eten gooien tijdens de feestelijkheden. Eerder werd in Washington namelijk ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. De bosbrand die vrijdag uitbrak nabij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is deels onder controle. Dat meldt de lokale overheid. De brandweer hoopt de brand deze nacht nog volledig onder controle te krijgen. Er zou intussen ook een verdachte opgepakt zijn die mogelijk de brand veroorzaakte. Volgens Spaanse media zou het gaan om een arbeider die een slijpschijf gebruikte in een verboden zone. Bij de bosbrand in Spanje is zo'n 2300 hectare natuur verwoest. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxresort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
2: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
3: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
1: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de achtste finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn zevende doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Het beste

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Rond deze tijd zou de National Mall weer geopend worden voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspektakel zouden nadien ook kunnen doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden bijgesteld tot bijna 3000. Er zijn intussen ook bijna 16.600 gewonden geteld. Volgens de Verenigde Naties

0: precies zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog steeds naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is heel klein. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 1-0 of 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon in nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten. En dan nog het weer, het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Intussen is die National Mall weer geopend voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspectakel zullen nadien ook doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag of gisteren ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe natuurbrand. Het vuur verspreidde zich in enkele uren over een gebied van meer dan 400 hectare. Honderden brandweerlui zijn ingezet, maar het blussen verloopt moeizaam, omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. In het zuiden van Frankrijk braken eerder ook al verschillende andere bosbranden uit. En ook Spanje en Portugal worden geteisterd door natuurbranden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte

0: Penalty is een zevende doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon ook in, nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met zwaar vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten daar. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en de wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

beste uit Radio 2 Zomerhit 1000. VRT Radio 2. Ah.

0: uit Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Yeah. 137. Woo!

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koolman. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. Er werd politie ingezet om bezoekers weg te sturen. Na enkele uren mocht iedereen weer het park in en daar heeft president Trump intussen zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier, dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was Trump vastbesloten om op Onafhankelijkheidsdag 4 juli zelf te spreken en niet enkele dagen later.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir. We can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. We want July 4th. We're not looking for July something else."
0: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meerdere wolven. Er zijn de komende weken 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester gaat overleggen met experts, want hij wil geen enkel risico nemen voor de veiligheid van de kinderen.
2: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractortreffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, zegt Bruno Copin van het parket.
3: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij 1 persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, met een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. De overwinning van Marokko werd in Brussel en Antwerpen uit

Unig uitbundig gevierd gisteravond. In Nederland braken er rellen uit in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het weer, zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden vandaag. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven de 30 graden.

0: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2.
1: ...126.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhits 1000.

0: beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.
1: VRT Radio 2.
0: Nummer 19.

0: naar Krak Iper of Dot en IJs.
1: Iedereen smit bij zijn zolen naar kortingen rond je oren. Maar dat zijn nog niet bij Meubels Wijn en West, hé. Want dat zijn tijd te zolen. Zolen op salons, slaapkamers, livings. Wat? Ja, ik kom. Ja, ik moet vertrouwen, hè. Want mijn vent zit al in de notto van naar Meubels Wijn te gaan. Zeg, ga ook maar een keer kijken, hé. Tijd de moeite, wij.
2: Meubels Wijn, doe je de beste zaak.
3: Nu supersolden op alles. De beste solden, die doe je bij Wijnen.
2: Meubelen, Wijnen in Zalen.
3: Kijk op wijnen.be.
2: Max, dat is de Max.
4: Nu supersolden. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
2: Max, dat is de Max.
5: Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.
2: Max, dat is de Max.
5: Plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
7: Een zeer fijne zondagochtend, bijna 7 uur. Ik word samen wakker met jou en ik moet zeggen, dat voelt voor de verandering is fijn met zoveel mensen wakker worden.
8: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
9: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington D.C. heeft president Trump zijn speech voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten gegeven. Die duurde zo'n 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Trump sprak vol lof over de geschiedenis van de VS, maar had het ook over de dreiging van het communisme, een onrechtstreekse sneer naar socialistische democraten. Hij noemde communisme een kanker die je snel moet weghalen.
10: Communisme is een loser en het zal altijd zijn. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. It's like a cancer. You gotta cut it out, you gotta cut it out fast.
9: De toespraak van Trump werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Daarna was er ook nog een vuurwerkshow en volgens Trump zou dat de grootste ooit in de wereld worden. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. En die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond en de 2 voetgangers zijn opgepakt. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractor treffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. In Brussel en Antwerpen is de overwinning van Marokko uitbundig gevierd gisteravond. De overwinning was verdiend en Marokko is klaar voor de finale, zeggen de supporters.
11: Une victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
9: In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. En in de Ronde van Frankrijk vertrekt de Deen Jonas Vingegaard straks in de gele leiderstrui. Vingegaard won met zijn team Visma Lise Bike de openingsetappe. Hij heeft in het klassement nu al 12 seconden voorsprong op Tadej Pogacar, die derde is. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is vijfde, maar hij is niet ontevreden.
12: Ik heb gewoon mijn ding gedaan in de finale. Maxime heeft me nog goed afgezet in de laatste kilometer en... Ja, we hebben het resultaat gereden dat we gehoopt hadden, denk ik. Ik denk niet dat het veel sneller kon, dus we hebben ons best gedaan.
9: Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Lien.
2: Green.
13: Energie Rebellie. Radio 2 Zomerweekend.
7: Karen Meijer. Hele goeiemorgen. Alhoewel, er zijn al heel veel mensen flink in de weer, hoor. Peter, die zal een uur gaan joggen. Goed bezig.

Het is zondag, dus de hoogdag voor dit liedje. Jesus, He Knows Me. Je hoorde Genesis. Ja, jullie zijn al goed wakker hoor. Goedemorgen uit Lint, laat Karen Bouwens weten. Ook Emmanuel van Hazendonk zegt goedemorgen. Goedemorgen tegen iedereen. Je mag gerust laten weten hoe je wakker wordt via Radio 2 app of VRT Max. VRT Radio 2. En morgen, dan starten we in Blankenbergen. En deze man, ja, die zal er ook bij zijn voor VRT Zomerhit. Niels de Stadsbader in vuur en vlam.

de Stadsbader vuur en vlam. Morgen dan openen we de deuren dus van onze Radio 2-studio in Blankenbergen. En morgen komen we trouwens ook te weten wie die 20 genomineerden zullen zijn voor VRT Zomerhit. Kim de Brie, Zita, Niels de Stadsbader, ze zijn er morgen allemaal. Vanaf 9 uur 's ochtends opent Kim de Brie de deuren in Blankenbergen. En jij bent meer dan welkom. En dat een hele zomer lang. Er valt van alles te gebeuren de komende 2 maanden in Blankenbergen aan onze studio. Heel veel optredens natuurlijk, maar ook gewoon polonaises als de zon schijnt. Ik denk dan vooral aan David van Ottegem, want die heeft zich de laatste jaren ontpopt tot polonaisekoning daar. Radio 2. Hopelijk ben jij er dus ook bij de komende maanden in Blankenbergen. Het is 7:11. Goedemorgen, dit is een mooie om je wakker te worden, toch? Dit is Lola Young. En die heeft denk ik iets te veel gedronken gisteren. Want die voelt zich toch wel een klein beetje messy.

0: Ik hoop niet dat als je net wakker bent geworden en je keek links of rechts van je, dat je dacht, oh, wat zie ik daar? Een thriller.
1: Hey, hallo allemaal.
2: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
4: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
3: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

ik heb er ondertussen een halfje op. Nog niet overdreven veel. VOF de Kunst en één kopje koffie. En ook jullie zijn al wakker hoor. Benny Franke die zegt hey, goedemorgen. Ik ga deze namiddag dansen, Karen. Want vrijdagavond dan vertrek ik lekker naar Turkije voor 8 dagen. En ook Karin die gaat genieten van de dag. Op dit moment nog een licht bewolkt Gullichem. Maar dat gaat allemaal opentrekken, denk ik, vandaag. Gie die laat ons weten dat hij op dit moment in de caravan in Wenduinen of in de caravan aan het luisteren is naar ons. En ze gaan straks lekker eten. Patrick, die is ondertussen al op zee. Die is al op weg naar de windmolens. En Frankie, die is het strand in Blankenberge al proper aan het maken. Ah ja, natuurlijk. Dat is speciaal.

0: Een hele fijne verjaardag aan deze man, Gustav. Vandaag jarig, 46 wordt hij, al ziet hij er altijd 20 uit. Stef, een hele, hele fijne verjaardag, hè. Bijna half acht.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Het is 7:30. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington D.C. heeft president Trump gespeeched voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De toespraak werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Tijdens de hittegolf vorige week liepen de wachttijden erop tot 25 minuten. Binnenlandse Zaken kreeg al extra middelen voor de noodcentrales, maar dat bracht volgens van den Broeke geen verbetering. Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1 dankzij een strafschop van Mbappé. Marokko versloeg Canada en die overwinning is in Brussel en Antwerpen stevig gevierd. In enkele Nederlandse steden kwam het tot rellen. Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. En we halen tussen 20 en 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 Zomerweekend.
2: Karen Meijer, VRT Radio 2.
3: Het is vandaag zondag, de ideale dag om erop uit te trekken. En waar je moet zijn, in je buurt bijvoorbeeld, dat vertel ik je zo meteen na deze Sister Sledge en We Are Family. Ik voel plotseling terug kanarietjes rondfladderen.

Dat is zo'n nummer, als je dat live speelt met een band, daar kan je echt waar minuten in doorgaan. Sister Sledge en We Are Family. Radio 2. Het wordt vandaag best wel een zonnige dag. Alhoewel, er kan af en toe misschien wel een klein drupje vallen. Dat is dan vooral voor het noorden en het noordoosten van het land. Maar denk toch aan zo'n 21, 22 graden aan zee. En in Limburg 3 tot 26 graden.

kan jij mikken met, niet in, maar met een string. Want je kan vanmiddag dat gaan ontdekken in Kruiszeken bij Wervik. Daar vindt het tweede West-Vlaamse kampioenschap stringschieten plaats. De opdracht is simpel en hilarisch. Schiet een string langs allerlei obstakels. Probeer zoveel mogelijk punten te verzamelen. Een vaste hand, een scherp oog en een goede portie humor zijn onmisbaar. Iedereen mag trouwens meedoen. Moest je nu zo'n onderbroek, zo'n string thuis niet hebben, er zijn er ter plaatse beschikbaar. Veel plezier alvast. VRT Radio 2. Je weet dus waar je moet zijn in je buurt om er een hele toffe zondag van te maken en niet stil te zitten. En als je liever niet de deur uitgaat, maar je wilt toch een beetje bewegen, dan kan het misschien wel op deze plaat. De mannen met baarden, hè. Dit is ZZ Top en Give Me All Your Lovin'.

0: donderdag, dan staan ze in Vorst Nationale. Deze mannen, ZZ Top en Give Me All Your Lovin'. En Carina laat weten, ja, met zo'n muziek ben ik wel wakker.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
4: Torfs!
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor 499 euro. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

krijg wel eens de vraag, wie komt er zoal optreden in Blankenbergen en waar kunnen we dat allemaal vinden? Wel, ik kan je vertellen, 15 juli, dan kan je naar Milk inkomen aan onze studio in Blankenbergen om 4:30. En blijf daar nadien gewoon lekker hangen, want om 7:30 staat Barbara Dex op het podium. Een van de beste stemmen van het land, toch wel. Alle optredens die vind je trouwens op Radio 2 op VRT Max. Dus ga naar VRT Max, klik even door naar Radio 2 en dan kan je daar de hele lijst vinden. Iedereen die erbij zal zijn, dat gaat van Tom Dice naar Maxime, Gary Haggers, dan van Samang, de Romeo's, Jean Thomas, wie komt er nog? Gunter Neefs, Jelle van Daal of Bart Kael Lijken. Ik denk dat zo wat half zingend Vlaanderen langskomt, of misschien zelfs wel meer dan half zingend Vlaanderen. Radio 2 op VRT Max, daar vind je de lijst van alle optredens en dan weet jij wanneer je je bordjes in de lucht kan steken.

Lover and Homewrecker. We hadden al een jarige Gustaaf in de uitzending. Maar vandaag nog meer jarigen hoor. Ook Anita laat dat weten via de Radio 2-app dat de kleinzoon jarig is. Lander, fijne verjaardag aan Lander. Maar ook Zingend Vlaanderen viert een verjaardag. En ik ben zeker dat één iemand heel erg blij is dat hij vandaag mag vieren. Want de man van Touch of Joy, de man die een flikvlak kan op het podium in zijn leren broek zelfs, is vandaag jarig. Jawel, Sergio. 61 jaar wordt hij. En hij is ook helemaal terug met Touch of Joy. Hè. Aan de zijde van Xandy. Een paar weken geleden kwamen ze trouwens die nieuwe single voorstellen. Ready for the Summer. En dat zijn ze helemaal.

Tegenwoordig zou ze het op haar Tinderprofiel kunnen zetten. There's nothing sweet about me. Dan weten ze dat meteen. Gabriella Chilmi. En ondertussen 5 minuten voor 8. Straks na het nieuws, trouwens, naar de Ronde van Frankrijk.

0: de superplusdeals van Delhaize, gaan we...
1: Kom ook koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
5: Krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
7: Straks even aankloppen bij Maarten van Gramberen, de man die de Tour de France voor ons volgt. En wanneer gaan de deuren van

0: Het is 8:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Minister Van den Broeke wil het noodnummer voor huisartsen van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken na aanhoudende problemen. En de viering voor 250 jaar Verenigde Staten in Washington loopt uren vertraging op door stormweer. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je een huisarts van wacht kan bereiken, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, minister Quintin. Quintin is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. En Gianni Palink, dat was een probleem tijdens de hittegolf van vorige week.
1: Ja, want de hitte deed het aantal oproepen naar de noodcentrale fors toenemen. En wie 1733 belde voor de dokter van wacht, niet voor dringende medische hulp, moest soms tot 25 minuten wachten. Frustratie bij mensen die een huisarts nodig hadden, maar ook bij de huisartsen zelf. En die problematiek doet zich kennelijk wel vaker voor, zeker in vakantieperiodes. Daarom wil Van den Broeke nu bekijken hoe zijn diensten het nummer 1733 kunnen overnemen. Maar er zijn huisartsen wachtposten die niet wachten tot dan. Bijvoorbeeld de wachtpost Druivenstreek met onder meer de gemeente Tervuren. De komende zomermaanden werken zij niet meer samen met de noodcentrale. Inwoners zullen wel nog naar 1733 kunnen bellen, maar het zullen eigen onthaalmedewerkers van de wachtpost zijn die de telefoon zullen opnemen.
0: Dankjewel, Gianni. Het Vlaams departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd maal 3 gegaan. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor ze een vergunning geven. En het kan niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
2: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
0: Het zijn vooral zo'n vreemde projecten waar de Vlaamse administratie tegen in beroep gaat. Kallaerts vindt dat ze alleen in beroep zouden mogen gaan als er duidelijk juridische fouten zijn gemaakt. In L'Église in de provincie Luxemburg zullen mogelijk scoutskampen geannuleerd worden omdat er wolven in de buurt zijn. Gisteren zijn er 20 schapen doodgebeten. De burgemeester gaat overleggen met experts of de 19 kampen in zijn gemeente veilig kunnen doorgaan. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles werd wel urenlang uitgesteld door een dreigend onweer. Thomas de Grave was erbij.
3: Het grootste vuurwerk ooit heeft dan toch plaatsgevonden hier op de 4 juli-viering. Al was het technisch gezien al 5 juli, want het hele slotevenement werd urenlang uitgesteld en ingekort door een onweersdreiging. Mensen hadden de hele dag in de hitte staan aanschuiven om op het moment dat de ceremonie had moeten starten te horen dat er moest geëvacueerd worden. Dat gebeurde dik tegen de zin van de tienduizenden aanwezigen. Ze bleven rondhangen en Donald Trump liet weten dat hij vast van plan was om nog zijn speech te geven. Dat werd uiteindelijk, zoals verwacht, een typische Trump-speech met veel partijpolitiek en overgoten met patriotisme. Daarna volgden 850.000 vuurwerkpijlen. Voor het publiek hier, voornamelijk aanhangers van de president, een beloning na een uitdagende dag.

0: Albanese hoofdstad Tirana zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er zijn al een paar weken protesten in Albanië. Eerst waren die gericht tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied, maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
1: Everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future. We want a future when foreigners cannot come and buy our country. We want to live as Europeans. We want to live with dignity.
0: Verschillende Europarlementsleden hebben gezegd dat Albanië de plannen voor het luxe resort zou moeten opbergen, omdat anders de toetredingsgesprekken met de EU in het gedrang kunnen komen. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun achtste finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Verslag van Tom Boudeweel.
2: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn zevende doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En de overwinning van Marokko is ook bij ons gevierd, vooral in Antwerpen en Brussel. De winst was verdiend en Marokko is klaar om ook de finale te winnen, zeggen de supporters.
3: Het is een victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
0: Ook in Nederland is gevierd, maar daar braken in verschillende steden rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven 30 graden. Vooraan, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Door personeelstekorten liepen de wachttijden er tijdens de voorbije hittegolf op tot 25 minuten. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Lien. Energie.
5: Energie Rebellie.
6: Radio 2.
5: Radio 2 Zomerweekend.
4: Karen Meijer.
7: Goedemorgen.

INXS en Original Sin. Als je net wakker bent, een hele goede morgen en welkom bij Radio 2. Gisteren werd er in Amerika veel gefeest en ik denk dat onze Margot Bogaert ook iets te vieren had. En het heeft te maken met Beyoncé. Wat? Ik vertel het je zo meteen.

is de ideale zondagochtend wakker wordt muziek, maar het zou ook de ik val in slaap muziek kunnen zijn, omdat je er zo rustig van wordt. Olivia Dean en So Easy. Onze Margot Bogaert, die zal gisteren ook wel blij geweest zijn, want haar goede vriendin Beyoncé bracht gisteren onaangekondigd een nieuwe single uit. Ondertussen is het 2 jaar geleden dat haar laatste album Cowboy Carter verscheen, maar gisteren, dus op Independence Day, de Amerikaanse feestdag, liet ze dit los op de wereld.

0: Morning Dew, zo heet die nieuwe single. Het zou de voorloper zijn van het album Birthday, dat binnenkort opnieuw wordt uitgebracht. 20 jaar na datum dus. Ik kreeg ook nog een berichtje net van iemand die zei, ja, ik heb net een hele nacht 12 uur gewerkt. Dit zou je meteen terug tot rust kunnen brengen. Bart, slaap lekker straks, hè.
1: Radio 2 Zomerweekend. Woehoe!
2: Karen Meijne. Radio 2.
0: Benieuwd of die nieuwe single van Beyoncé ook zijn weg naar de hitlijsten zal vinden. Maar dat is nog even afwachten. 7:15 is het geworden. Kijk eens aan, dit is Maxime. En

0: Anita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister morgen vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Ze zijn terug.
3: Ken je tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wat je van aard, wat je van aard.
7: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Yo, wat bedoel je?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
12: Krevel, leef beter.
13: Elke dag telt voor twee.

0: En een putdeksel zorgde er gisteren voor in de Ronde van Frankrijk dat dat ook bij een aantal renners gebeurde. Get down, Maarten van Gramberen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hey, hey, hey.
0: Ja, we zijn er daar een aantal tegen de grond gegaan gisteren, hè?
1: Ja, ja, putdeksel, Mallen van Astana. Het was een spectaculaire val. En er is zelfs al een opgave te melden. Bertijn, Fransman, gisteren ook gevallen, kwam met een zwaar geschaafde schouder over de streep gereden. En zijn tour zit er al op. Een inspanning van ongeveer 20 minuten. Daar heb je dan maanden op voorbereid. Dan gaat je droom in vervulling. Ja, ik mag de grote ronde van Frankrijk rijden. Nee, nee, exit na dag 1. Het gebeurt.
0: Ja, die eerste rit, het was een speciale puntentelling, maar uiteindelijk... Vingegaard die rijdt in het geel nu.
1: Vingegaard.
0: Terwijl wij toch hadden gedacht en gehoopt dat het Remco zou zijn, hè?
1: Ja, dat hadden we gehoopt. Nu, er is wel goed nieuws voor Remco. Enfin, de ploeg was iets te traag gestart. En het plantje van de ploeg werkte niet helemaal. Elk pionnetje in een ploegentijdrit met 8 renners is superbelangrijk. Maar er waren er 2 die net iets vroeger moesten passen dan gepland. En dat scheelt hem dan toch weer een paar seconden aan de streep. Dus zijn we niet kunnen winnen. Maar wat wel hoopgevend is voor Evenepoel, hij rijdt bergop de op 2 na beste tijd. Alleen Ganna en Pogacar waren sneller. Hij rijdt sneller bijvoorbeeld dan Vingegaard. Hij rijdt ook sneller dat laatste klimmetje omhoog dan Seixas, het grote Franse toertalent. Dus dat is hoopgevend voor Evenepoel.
0: Gisteren was de Ocharme 20 kilometer. Vandaag is het wel wat meer. Hè? Het zijn er 100, bijna 170, denk ik, hè?
1: Ja, het zijn er bijna 170. En het fijn zit hem in de start. We vertrekken in Tarragona. Dat is eigenlijk de meest zuidelijke plek waar de Tour ooit zal gekomen zijn. Daar in Tarragona. Ligt nog onder Barcelona. Dan rijden we naar Barcelona. En hier in Barcelona zijn er dan eigenlijk nog 3 plaatselijke rondjes met telkens 1 hele pittige klim te vergelijken met de muur van Hoei in de Waalse Pijl. Echt iets voor springveren, voor muurhagedissen. En dan denk ik toch vooral ook weer aan Tadej Pogacar. Ja. En Remco, met deze conditie moet dat ook kunnen.
0: Oké. Zeg, je zit daar ook in een heel goed hotel, heb ik gezien. Want ze hebben daar speciaal voor jou affiches van The Cure opgehangen.
1: Ja, het is een vrij nieuw hotel. Het gebeurt niet altijd dat we in nieuw hotels... Maar op 1 wand, waar een grote televisie hangt, daar zijn allemaal oude concerttickets geprojecteerd. En eentje daarvan is van The Cure, laat dat nu net mijn favoriete band zijn, van een optreden op 10 mei 1989. Dat is het jaar dat Disintegration, de allerbeste plaat, uitkwam. En laat The Cure nu net ook vanavond... Ja. Het geweldige festival ook Werchter afsluiten zonder mij, Karen. Hoe kan dat zonder mij?
0: Maar Robert Smith die gaat waarschijnlijk sowieso door de micro zeggen... Martin van Gramberen, I'm sorry you're in the tour, but this one's for you. Dat gaat
1: this
0: zeker gebeuren.
1: This one is for you, ja. Dat gaat hij doen. Nee, maar ik heb geluk gehad. Ik ben 2 weken geleden naar Pinkpop geweest. Daar kwam The Cure ook. Dus ik heb ze te zien deze zomer. En een maand geleden waren ze hier in Barcelona. Maar goed, en eind augustus ga ik nog in Parijs kijken naar The Cure. Dus ik zal ze nog wel genoeg gezien hebben.
0: Straks is het Samsung-gewijs samen op de moto... Voor de Tour, toch?
1: Ja, dat is waar. Ik stap voor de eerste keer in deze Tour, hij is nog maar net begonnen, op de motor. Dus ik mag het allemaal van heel, heel, heel dicht bij meemaken. En dat zijn echt de spannendste ritten van allemaal.
0: Oké, en dan kan ik altijd maar zeggen, zijn voorzichtig, hè. Maarten,
1: dat
0: een hele fijne dag.
1: Bye-bye.
2: Radio 2 Zomerweekend.
3: Karen Meijne.

0: Dat is altijd geruststellend, hè, als iemand dat zegt. Not going anywhere van Berre. Straks trouwens ook nog Kim De Brie, want die heeft veel werk vanaf morgen in Blankenbergen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: is 8:30. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van VRT Nieuws met Lien de Koman. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Dat is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. Zeker tijdens de voorbije hittegolf was dat het geval. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles werd wel heel lang uitgesteld door stormweer. Toeschouwers werden eerst geëvacueerd en konden later terugkeren. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Ze spelen donderdag tegen elkaar in de kwartfinale. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Zon en wolken met kans op een lokale bui vandaag, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 Zomerweekend.
2: Karen Meijne.
3: Wil jij weten wat er morgen staat te gebeuren in Blankenbergen? Dat dacht ik wel. Dan moet je zeker blijven luisteren, zometeen. Dit is Brian Adams. Can't stop this thing we started.

najaar komt hij naar ons land. Hè? Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started. Radio 2. Het wordt vandaag best wel een zonnige dag. Alhoewel, er kan af en toe misschien wel een klein drupje vallen. Dat is dan vooral voor het noorden en het noordoosten van het land. Maar denk toch aan zo'n 21, 22 graden aan zee. En in Limburg 3 tot 26 graden. Ideaal.

goed kan jij mikken met, niet in, maar met een string? Want je kan vanmiddag dat gaan ontdekken in Kruiszeken bij Wervik. Daar vindt het tweede West-Vlaamse kampioenschap stringschieten plaats. De opdracht is simpel en hilarisch. Schiet een string langs allerlei obstakels. Probeer zoveel mogelijk punten te verzamelen. Een vaste hand, een scherp oog en een goede portie humor zijn onmisbaar. Iedereen mag trouwens meedoen. Moest je nu zo'n onderbroek, zo'n string thuis niet hebben, er zijn er ter plaatse beschikbaar. Veel plezier alvast!

0: zomaar tranen van goud en huilt hij morgen misschien wel tranen van blijdschap als hij genomineerd is voor zomerhit? Wie weet, ik vraag het zo meteen eens aan Kim de Brie.
1: WRT Radio 2.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Elke dag telt voor twee.

0: speciaal omdat ze eergisteren jarig was. Kim de Brie, of was het gisteren? Het was gisteren, Kim. Nee, eergisteren, hè?
1: Eergisteren.
0: Ja, ja. Voilà.
1: Zo snel gaat de tijd. Goedemorgen, Karen.
0: Goedemorgen, nog een fijne verjaardag trouwens, hè.
1: Ja, dankjewel. Zoals jij zelf al naar mij stuurde, hè, voor altijd 25 vanaf nu. Dus dankjewel daarvoor.
0: Voilà, we zijn van hetzelfde jaar, dus wij moeten dat zeggen tegen elkaar. Voor altijd 25.
1: Ja, goed jaar, mannetjes. Ja, goed jaar.
0: Zeg, Kim, morgen dan gaat jouw strandcabine weer open, hè. Want dan zitten we met Radio 2 twee maanden lang in Blankenbergen. Bijna twee maanden. Maar die genomineerde voor zomerhit.
1: Ja, ja. En vooral, daar gaat ze. Ik ga straks al naar Blankenbergen. Hè. Even kijken of dat het daar allemaal in orde is. Ja. Dat het daar allemaal marcheert. En dat Radio 2-dorp, Karen, ik heb zo al een beetje foto's gezien. Dat ziet er nog mooier uit dan de voorbije jaren. Hè.
0: Ja,
1: dat
0: absoluut.
1: Is zo indrukwekkend. Er is zelfs een glijbaan bij dit jaar. En dat hebben we te danken natuurlijk aan de vrienden van Ketnet.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is super fijn dat zij ook de hele zomer bij ons zijn, daar aan de pier in Blankenbergen. Maar effectief, dus ja, morgen die 20 genomineerden die bekendgemaakt gaan worden. Dat is zo spannend. Ik vind dat zo ongelooflijk. Zelf ook, hè, voor die artiesten moet dat heel spannend zijn. Maar zelf, wij weten ook nog van niks. Nee. Dus,
0: voor de luisteraars, wij weten dat echt
1: maar
0: nog
1: echt
0: niet.
1: Echt niet.
0: Wij proberen
1: echt
0: in de computers te kijken en te ontfutselen. Vinden we dat ergens? Maar wij weten, we vinden dat niet.
1: Nergens. Nu, Niels en Zita die zijn er morgen vroeg ook bij om het allemaal bekend te maken. Siska die heeft nog even vakantie. Maar ik moet wel zeggen, Karen, ik heb contact met Siska en er is een plan.
0: Oké. Okay.
1: Maar daar kan ik nog niks over vertellen nu. Dus dat is allemaal voor morgen vroeg tussen 9 en 12.
0: Ja.
1: En dan, ja, dan weten we het, hè, wie dat er gaat meedingen naar die trofee, de VRT Zomer heet dit jaar. En dan vanaf 1 uur morgenmiddag dan barst het feest echt los met Bart Peters, alstublieft, als eerste naam. Dat is echt zot. En ook deze zomer weer, hè, elk jaar, elke dag twee optredens. Eentje om 16:30 en eentje om 19:30. Helemaal gratis. De volledige line-up, of zo goed als volledig, kan je vinden op VRT Max. Maar dat gaat weer zo'n feest zijn. Dus echt, ik kijk er heel erg naar uit.
0: Matthias Mesmans, die komt trouwens morgen ook optreden om 19:30. En ik sprak hem een tijdje geleden. En ja, er werd tijdens de Masked Singer toch veel gesproken over zijn bijzondere heupbewegingen op het podium. En hij zei tegen mij, ja, maar ik kan daar niet aan doen. Dus Kim, verwacht je morgen aan dat soort gedans van hem, hè?
1: Ja, ik vind nu wel de eenhoorn, als je bij Radio 2 komt, is het een tweehoorn of zo. En dat hem dan met zijn heupen doet wat dat hem wil, maar...
0: Heel goed. Kim, ik wens jou veel plezier. Ik zie je
1: merci
0: aanstaande
1: Karen.
0: Vrijdag, want dan ben ik er zelf ook voor het weekend. We gaan daar een lap op geven. Hè. Het gaat plezant worden.
1: Het gaat weer zo goed worden, maar ja,
0: tot
1: het is
0: morgen.
1: Dat. Tot
0: doei.
1: Vrijdag.
0: Doei.

marcheren. In de Maat met Christina Aguilera en haar Candyman. Heel veel zomerhits die komen er zo meteen aan. Die finale natuurlijk, hè, van de Radio 2 Zomerhits 1000. Dat is allemaal voor zometeen. Na het nieuws van 9 uur. Eerste dame nog die zich code geel, oranje of rood altijd zou blijven herinneren in België. Want daardoor kon ze niet optreden. Katy Perry.

0: Zometeen is het aan DJ Michael. Oh, hoor de vrouwtjes eens gillen. Ja, dat effect heeft hij. Dat is gewoon zo. Hij staat hier te lachen. Fijne zondag, hè, Michael.
1: Dankjewel, jou.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.
4: Iedereen smit bij zijn zolen met kortingen rond je oren. Maar dat zijn nog niet bij Meubels Wijn geweest, hè? Want dat zijn tijdens zolen. Zolen op salons, slaapkamers, livings. Wat, hè? Ja, ja, ja, ik kom. Ja, ik moet vertrouwen, hè. Want mijn vent zit al in de notto om naar Meubels Wijn te gaan. Zeg, ga ook maar een keer kijken, hè. Tijd de moeite, hè.
5: Meubels Wijn, doe je de beste zaak.
6: Nu, supersolde op alles. De beste solde, die doe je bij Wijnen. Kijk op wijnen.be.
7: Ah, voetjes omhoog, zakjes chips, een pintje, zalig.
8: Meneer.
7: Ja?
8: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
7: Ja, mevrouw. Maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
9: Meubelen en keukens Krak. Alles om je thuis te voelen.
6: Solde tot -70% op krak.be of ga naar Krak Ieper of Dot en IJs.
10: Wil jij deze zomer weten wat er leeft in jouw buurt? Profiteer nu van het unieke zomeraanbod van de Krant van West-Vlaanderen. Lees de sterkste verhalen uit jouw gemeente op papier, ga op zomertocht en geniet van extra puzzelplezier. Bovendien krijg je digitale toegang tot alle artikels van Knak en Libellen, plus een heleboel strips in de Mijn Magazines-app. En dat voor maar €1,50 per week. Meer info op
11: eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
12: Max, dat is de Max.
13: Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.
12: Max, dat is de Max.
13: Plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.

0: Nu Super Soldeck. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, Max Meubel, dat is meer mooi voor minder. Max, plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
5: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Minister Van den Broeke wil het noodnummer voor huisartsen van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken na aanhoudende problemen. En de viering voor 250 jaar Verenigde Staten in Washington loopt uren vertraging op door stormweer. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je een huisarts van wacht kan bereiken, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, Quentin. Die is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. En Gianni Palink, dat was zeker zo tijdens de hittegolf van vorige week.
6: Ja, want de hitte deed het aantal oproepen naar de noodcentrale fors toenemen. En wie 1733 belde voor de dokter van wacht, niet voor dringende medische hulp, moest soms tot 25 minuten wachten. Frustratie bij mensen die een huisarts nodig hadden, maar ook bij de huisartsen zelf. En die problematiek doet zich kennelijk wel vaker voor, zeker in vakantieperiodes. Daarom wil Van den Broeke bekijken hoe zijn dienst uit nummer 1733 kunnen overnemen. Hij heeft dat eerder al besproken met Binnenlandse Zaken. Maar er zijn huisartsen wachtposten die niet meer wachten. Bijvoorbeeld de wachtpost Druivenstreek, met onder meer de gemeente Tervuren. De komende zomermaanden werken zij niet meer samen met de noodcentrale. Inwoners zullen wel nog naar 1733 kunnen bellen, maar het zullen eigen onthaalmensen van de wachtpost zijn die de telefoon zullen opnemen.
5: Dankjewel voor de uitleg, Gianni. Het Vlaams departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd maal 3 gegaan. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor ze een vergunning geven. Als dat advies niet gevolgd wordt, kan de overheid in beroep gaan. Maar dat is niet logisch, zegt N-VA-parlementslid Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
7: Voor eerst is het een administratie, een ministerie, die een advies formuleert aan een gemeentebestuur of een provinciebestuur. Als daar dan het woord advies wordt uitgehold, omdat men eigenlijk zegt, kijk, we geven een suggestie wat u kan doen, en dan is het aan u. Maar dan vervolgens zegt, als u mijn suggestie niet hebt gevolgd, dan ga ik vervolgens in beroep. Vind je het een zeer vreemd gegeven en het zou eigenlijk moeten stopgezet worden.
5: De Vlaamse administratie gaat vooral in beroep tegen zo'n vreemde projecten. Kallaerts vindt dat dat alleen zou mogen als er duidelijk juridische fouten zijn gemaakt. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles moest wel heel lang uitgesteld worden door stormweer. Thomas de Grave was erbij.
8: Het grootste vuurwerk ooit heeft dan toch plaatsgevonden hier op de 4 juli-viering. Al was het technisch gezien al 5 juli, want het hele slotevenement werd urenlang uitgesteld en ingekort door een onweersdreiging. Mensen hadden de hele dag in de hitte staan aanschuiven om op het moment dat de ceremonie had moeten starten te horen dat er moest geëvacueerd worden. Dat gebeurde dik tegen de zin van de tienduizenden aanwezigen. Ze bleven rondhangen en Donald Trump liet weten dat hij vast van plan was om nog zijn speech te geven. Dat werd uiteindelijk, zoals verwacht, een typische Trump-speech met veel partijpolitiek en overgoten met patriotisme. Daarna volgden 850.000 vuurwerkpijlen voor het publiek hier, voornamelijk aanhangers van de president, een beloning na een uitdagende dag.
5: Er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich snel. 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd die de brand veroorzaakt zou hebben. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is een nieuwe brand ontstaan. Die heeft vannacht al 900 hectare natuur verwoest. Bijna 600 brandweermensen zijn daar aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Een verslag van Tom Boudeweel.
9: Topfavoriet Frankrijk.

0: Ik had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: De overwinning van Marokko is ook bij ons gevierd, vooral in Antwerpen en Brussel. De winst was verdiend en Marokko is klaar om ook de finale te winnen, zeggen de supporters.
2: Het is een victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
1: Ook in Nederland is gevierd, maar daar braken in verschillende steden rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. Zon en wolken vandaag met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven 30 graden. Vooraan in dit nieuws, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Door personeelstekorten liepen de wachttijden er tijdens de voorbije hittegolf heel lang op. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Oké, dankjewel Lien. 6:09 en even de weg op. En ik zie op dit moment geen problemen. Dat is mooi, houden zo.
4: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
5: Radio 2, Zomerhits 1000.
6: Michael Josens.
3: Zeg, we gaan die finale dag eens op gang trekken, hè, met ILO en het heerlijke Mr. Blue Sky. Zeer welkom.
5: Hey, hey, WRT Radio 2. 142.

0: En dan komt dat stemmetje nog. Wacht, hè. Ja. Oh, geweldig, hè. Hier is trouwens ooit wetenschappelijk onderzoek op gedaan.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Op deze Mr. Blue Sky van ILO, want volgens wetenschappers is deze song ooit verkozen tot een van de vrolijkste liedjes van de voorbije 60 jaar. Dat hebben ze onderzocht aan de hand van frequenties, toonaarden en zo. Dus ja, iedereen wordt daar gewoon keigoed gezind van. Dus dat, daar kan je niet slecht van gezind van worden. En dat komt natuurlijk zeer goed uit op zo'n finale dag tijdens de Radio 2 Zomerhits 1000 natuurlijk. En met Mr. Blue Sky dus op 144. Het wordt alleen maar beter natuurlijk, hè. Hoe meer we richting jouw nummer 1 gaan. Met nu op 143 de Bangles, Walk Like an Egyptian.

0: Nu super soldeck. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, dat is de max.
2: Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.
1: Max, dat is de max.
2: Plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
3: Koffer gestolen in Kreta.
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Nog beter dan twee, of wat zeg ik, drie espresso's na elkaar. Hè? ABBA in de Radio 2, Zomerhits 1000 op 142 en Waterloo.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Je weet dat al, heel de week spelen we hier op Radio 2 voor een gezinticket naar Mini-Europa. En ook vandaag gaan we dat doen. We spelen dus voor een gezinsticket naar Mini-Europa aan het Atomium. Dus eigenlijk ja, moet je niet meer op reis gaan deze zomer. Hè. Heb je gewoon heel Europa gezien. In het klein, in een paar uur tijd. Altijd goed natuurlijk, ook goed voor de jetlag. Dat is altijd interessant. Maar goed, jij kan daar naartoe. Ik heb voor jou hier zo'n gezinsticket liggen. Maar je moet wel iets doen natuurlijk. Hè. Je krijgt van mij zometeen een fragment van een song. En de vraag is... Uit welk land komt deze mini-hit? Dus uit welk land komt deze zomerhit? Het is aan jou.

natuurlijk Gala met Freed From Desire. Maar ja, uit welk land komt deze song? Hè? Als je het weet, duw het nu eens even door in de app van Radio 2. En maak dus kans op zo'n gezinsticket naar een mini-Europa-succes.

0: En je voelt dat dan alles natuurlijk. Hoe dichterbij bij die nummer 1 komen in de Radio 2 Zomerhit 1000, hoe groter die hits worden natuurlijk. Hè. Hier op 141, You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. Ik heb voor jou een gezinsticket naar Mini-Europa. Kan van jou zijn zo meteen, tenminste als je me kan vertellen uit welk land deze mini-zomerhit komt. Dat is niet zo makkelijk vanmorgen hoor, maar... Uit welk land komt deze mini-hit? Duw het eens even door in de app van Radio 2 en dan krijg jij misschien zometeen dat gezinsticket naar Mini-Europa na Pommelien Thijs, want ja, ook zij staat in de lijst een paar keer zelfs. Zometeen op 140 met Ongewoon.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borren dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborren.be. Van den Borren. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
4: Radio 2 Zomerhits 1000. 140.

Onin Thijs. Ongewoon op 140. Dat is hier nog niet gedaan, hè, want ze staat ook nog in die top 10 met Atlas natuurlijk, Pommelien Thijs. Benieuwd of zij op 1 gaat staan. Jij kan daar nog veranderingen brengen. Hè. Straks tot 4 uur kan je nog stemmen op jouw favoriete zomersong uit die top 10 natuurlijk. Misschien Pommelien Thijs, we gaan het zien.

0: vooral. Ja, dat gezinsticket voor Mini-Europa. Radio 2, Zomerhits 1000. Dat moet er ook nog even uit. En misschien gaat dat wel naar Kimberly uit Gentbrugge. Kimberly, een goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Michael.
0: Hey, dag Kimberly. Jij bent even enthousiast als de zon op dit moment. Dat doet mij enorm veel plezier. Nog eens even terug naar de opgave. Je kreeg van mij daarnet de volgende song. Dat is natuurlijk Gala met Freed From Desire. Maar lieve Kimberly uit Gentbrugge, de vraag is... uit welk land komt deze song? Wat denk je?
1: Ik denk Italië.
0: Jij denkt Italië en het is...
2: Yes!
0: Italië!
2: Ja.
0: Yes, goed gedaan Kimberly.
1: Dank u
0: wel. Voilà, zie, kijk, dat gezinsticket voor Mini-Europa, dat is van jou. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee in de koffer, Kimberly?
1: Ik denk mijn man.
0: Ja, man, oké. Okay. Dat is altijd een goed plan en dan mag je nog iemand anders meepakken, maar daar kan je nog over nadenken dit weekend. Is het goed?
1: Het is goed. Goed.
0: En Kimberly, ja, vooral ook jouw nummer 1. Wie mag het zijn straks, net voor 8 uur? Wie mag Benjamin aankondigen als nummer 1 in de Radio 2 Zomerhits 1000 straks?
1: Ik heb gestemd op Margriet Hermans.
0: Margriet, ja, ik denk heel veel mensen met jou, hè, Kimberly. En ik ga eerlijk zijn, voor mij mag ze ook wel op 1 staan.
1: Ja, terecht ook, hè.
0: Ja. Absoluut, kijk.

0: zitten we natuurlijk echt wel bij die grote kanonnen, hè, in de Radio 2 Zomerhits 1000. Want hoe dichter richting die nummer 1 straks voor 8 uur, hoe groter die zomerhits worden natuurlijk. Hè. Dit was meteen de hoogste notering trouwens op 138 voor Rick Astley en Never Gonna Give You Up. We hebben intussen ook een berichtje gekregen van Doreen uit Westerlo. Die zegt, goedemorgen Michael, het was toch best een korte nacht. Redelijk laat teruggekomen van Werchter en al klaar om te gaan werken op die zondagmorgen. Het is eerlijk gezegd met kleine oogjes vanmorgen. Maar kijk eens hier wie er nu komt binnengestapt in die Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
3: Radio 2.
4: Michael Joosens, 137.
0: Dit gaat ook deugd doen, hè? Op zo'n zondagmorgen. Whitney Houston,

zijn. Vier keer prijs voor Whitney Houston dit jaar in de Radio 2 Zomerhit 1000. Dit was meteen de laatste, zie je op 137. I wanna dance with somebody. Het is zondagmorgen en er wil iemand jou bedanken voor die prachtige plek trouwens op 136 in de lijst. Met een dikke smakker op zondagmorgen, die krijg je van Tarkan. Weet je nog, die kwam in 1997 via de Middellandse Zee met de warme wind tot bij ons gewaaid. En nu zie je terecht in de Radio 2 Zomerhit 1000 balans hier op 136 met Shimarek.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
2: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
5: Radio 2, Zomerhits 1000.

sinds vorige week is dat nieuwe studioalbum van Madonna uit. En dat was eigenlijk de perfecte gelegenheid, dachten een paar journalisten, om eens uit te zoeken wat die eigenlijk waard is zo. Madonna, na een 44-jarige carrière intussen. Doe eens een gokje. Hoeveel zou Madonna waard zijn na 44 jaar carrière? In euro. In euro. Ik ga het jou vertellen. 780 miljoen euro. Dus heb je het goed? 780 miljoen euro is Madonna waard op dit moment na 44 jaar carrière. Dat is ongelooflijk, hè, jongens, toch? 780 miljoen euro. Wat doe je met zoveel geld, zou ik dan denken? Alleszins misschien wel een reden om te feesten, want ja, je gaat ze nog eens horen passeren. Twee keer vandaag in deze finale van de Radio 2 Zomerhits 1000 natuurlijk. Dus ik vind eigenlijk dat er wel een keer een tractatie af kan voor ons Madonna. Hier dan op 135 met Like a Virgin en dan schuiven wij vooral door op 134 met El Perdón, Nicky Jam en Enrique Iglesias. Daar zitten we nu zien.

0: wordt het Margriet straks voor 8 uur met lekker blijven hangen? Of wordt het toch Pommelien Thijs met Atlas? Of K3, de meisjes van K3 met Oya Lele? Dat kan ook nog natuurlijk. En jij kan ook stemmen tot 4 uur deze namiddag voor jouw absolute zomerhit in de Radio 2 Zomerhits 1000. Hè? Heel simpel, even naar VRT Max gaan, daardoor klikken op Radio 2 en op het hoofd van Kim de Brie. En dan kan je dus nog tot 4 uur stemmen op jouw favoriete zomerhit. Morricante is dat niet, staat op 133 hier met Jekke Jekke. En dan gaan we nu vooral onze reddingsvest aantrekken, want kijk eens wie er klaar staat in deze Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Michael Josens. VRT Radio 2.
0: We gaan naar inschepen met kapitein Bart KL. Want oh ja, ook hij is erbij natuurlijk, kan niet anders. Hè. Op 132 zeil je voor het eerst.

0: zelfs na 43 jaar nog steeds geen kurksmaak te bespeuren in die fles rode wijn natuurlijk van UB40 Red Red Wine. Op 131, zo is het in de Radio 2 Zomerhits 1000. We gaan voort zo meteen na 10 uur met Coco Jumbo.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Voetjes omhoog, zakjes chips, een pintje, zalig.
3: Meneer?
2: Ja?
3: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
2: Ja, mevrouw. Maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
4: Meubelen en keukens Krak. Alles om je thuis te voelen.
5: Solde tot -70% op krak.be of ga naar Krak Iper of Dottenijs.
6: Multibazaar, de winkel waar iedereen zich thuis voelt. De handige Harry's, de ravottende kids, de hongerige hobbykoks, de frivole fashionistas. Je hoort het, bij Multibazaar vind je alles om thuis te klussen, te chillen, te grillen, te genieten. Een echte doe-het-zelver? Scoor je klusmateriaal bij Multibazaar in Izegem of Pittem. Of shop handig op multibazaar.be. Multibazaar, thuis in onze winkel.
7: Iedereen smit bij zijn sol naar korting rond je noeren. Maar dat is nog niet bij Meubels Wijn en West, hé? Want dat is in tijd te solden. Solden op salons, slaapkamers, livings. Wat, hè? Ja, ja, ja. Ik kom. Ja, moet vertrouwen, hè. Want mijn vent zit al in de notte voor naar Meubels Wijnen te gaan. Sa, ga ook maar een keer kijken, hè. Tijd en moeite, hè.
8: Bij Nodele Wijnen doe je de beste zaak.
9: Nu supersolden op alles. De beste solden, die doe je bij Wijnen.
8: Meubele Wijnen in Zaren.
9: Kijk op wijnen.be.
10: Eeuwenlang sta ik hier al. Op de markt van Brugge. Ik zag de stad rijk worden en de handel floreren toen de zee haar omarmde. Maar ik zag ook hoe de zee zich terugtrok, hoe rijkdom verdween en armoede kwam. En toch herrees Brugge opnieuw. Deze zomer vertel ik dat verhaal over eb en vloed, over Brugge en de zee. Kom van 1 tot en met 11 juli naar Het Belfort Vertelt, een verhaal van eb en vloed. Gratis, elke avond om 11:15 op de markt van Brugge.
11: Nu supersolde. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
12: Max, dat is de max.
13: Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.
12: Max, dat is de max.
13: Plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Een hele goede morgen. We zijn op weg samen richting jouw nummer 1 in de Radio 2 Zomerhits 1000 met zometeen een gekke president. En het is niet Donald Trump, het is een andere president, hoor.
14: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: Krijg je zometeen met Coco Jumbo.
15: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Liende Koman. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733 van de huisartsenwachtposten overnemen van Binnenlandse Zaken. Dat is op dit moment bevoegd voor de werking van de noodcentrales, maar door een personeelstekort lopen de wachttijden.

0: Nu Super Soldeck. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, Max Meubel, dat is meer mooi voor minder. Max, plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
3: Het is het aantal procedures verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de Vlaamse overheid voor ze een vergunning geven. En het kan niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als dat advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
4: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
3: De Vlaamse administratie gaat vooral in beroep tegen zo'n vreemde projecten. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittende van een auto en twee voetgangers. Die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond. De twee voetgangers zijn opgepakt. In Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn honderdduizenden mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn onderdeel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden voor Khamenei. Die zullen duren tot hij donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, zijn zoon die aangeduid is als opvolger. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd eind februari en hij is sindsdien nog niet in het openbaar gezien. Afwisselend zon en wolken met kans op een bui in het oosten en noordoosten. We halen zo'n 25 graden in het centrum van het land. De komende dagen wordt het stilaan weer warmer. Vanaf donderdag zitten we opnieuw rond of boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Oké, dankjewel Lien. 2:10. En goed nieuws, want nergens vertragingen van meer dan 5 minuten onderweg. Dat is mooi nieuws.
6: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2.
7: Radio 2, zomerhits 1000.

In de 90s kwam er nog geen gekke president uit Amerika in de zomer van 1996, maar wel uit Duitsland. Met dit leuk fluitje erbij. Hè. Dus de fluit van Mr. President op 130 in de Radio 2 Zomerhits 1000 met Coco Jumbo op 130 dus. En dan schuiven we door met de allergrootste hit voor Michael Cimbello nu. Je hebt hem ook in de lijst geduwd en terecht natuurlijk op 129. Dit was ook een zeer grote hit in de zomer van 1983, Maniac.

0: eerst begonnen in de jaren 70 als vaste gitarist voor onder andere Michael Jackson, hè, ook Donna Summer en Diana Ross, deze Michael Cimbello. Maar dan was er het gezegende jaar van 1983 en dan dacht hij, het is genoeg geweest met die gitaar. En nu is het voor alle mij natuurlijk. Ik ga het ook solo eens proberen met Maniac. En dat was er natuurlijk ook bonk op in de zomer van 1983. Hè. Ook in Radio 2 Zomerhits 1000 op 129.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: En ik kijk even op de klok. Het is exact 9:50 op een zondagmorgen. Met andere woorden, je hebt nog minder dan 6 uur om te stemmen op jouw absolute nummer 1, jouw favoriete zomerhit in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Je kan nog stemmen tot 4 uur deze namiddag en dan straks voor 8 uur. Net voor 8 uur 's avonds vertelt onze Benjamin wie of wat er op 1 staat in deze lijst. Je kan dus nog stemmen op onder andere. Ik doe maar een paar suggesties. Bijvoorbeeld ja, de nummer 1 van vorig jaar, daar kan je ook nog op stemmen. Dat was de Lambada van Kaoma. Ik heb toch een klein vermoeden dat Margriet, ja, dat zij ook wel eens stevig kans maakt. Want daar wordt heel veel op gestemd natuurlijk. Hè. En terecht ook. Het zou een mooi eerbetoon zijn voor Margriet dit jaar. Wat lekker blijven hangen. Je kan ze ook nog op één duwen. Of als je denkt, nee, toch liever de Macarena kan ook bijvoorbeeld. Hè. En als je de echte Macarena-dansers van Radio 2 is aan het werk wil zien, dan moet je nu vooral even naar de Instagram-pagina van Radio 2. Dan zie je daar Benjamin, mezelf en Carolien een poging doen tot de Macarena. Het is grappig om eens te zien op de socials van Radio 2. Alleszins, jij kan dus nog stemmen tot 4 uur. Deze namiddag, heel simpel, even naar VRT Max. Daar even Radio 2 opzoeken. Klikken op het hoofd van Kim de Brie. En dan kan je daar stemmen natuurlijk.

dan zitten wij intussen bij de hoogste notering voor David Bowie. Het is de laatste keer dat we hem gaan tegenkomen. Maar goed, gooi die dansbenen maar los, hè. Want kijk eens hier, op 128 komt hij binnen in jouw Radio 2 Zomerhit 1000 bij Let's Dance.

0: gisteren een berichtje gekregen van Charlotte in de app van Radio 2. Op dit moment aan het luisteren naar die Radio 2 Zomerhits 1000 in de fitness op de loopband. Jawel. Toch niet vergeten te stretchen, hè, Charlotte. Trouwens, Benjamin, Caroline en ik geven al eens even het voorbeeld op de Instagram van Radio 2 om de perfecte stretching te doen. Ga maar eens even kijken. Alsjeblieft, graag gedaan. Kijk. En hier zitten we dan op 127 met Technotronic, Pump Up the Jam. En dan is het zo meteen aan Gloria Gaynor.
1: Vanaf morgen vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister morgen vanaf 9 uur naar Radio 2. En ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solden. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voortleven en dus ook tijdens de solden. Al onze winkels zijn vandaag open.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.

toegegeven, dit mocht voor mij toch ja, net iets hoger worden. Deze Gloria Gaynor, I Will Survive. Maar goed, jij hebt wel gestemd uiteraard. Je kan de lijst nummer per nummer meevolgen. Hè. Dus even naar VRT Max gaan. Daar Radio 2 opzoeken. Daar klikken op het hoofd van Benjamin. Ik kan je dus nummer per nummer meevolgen waar wij zitten in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Hè. Dan zal je ook zien dat we daar nu op 125 zitten met Casey en de Sunshine Band. That's the way I like it.

0: Dat is nog niet de laatste keer voor Rob de Nijs in de lijst, hoor. Hij komt straks bij Benjamin nog ergens langs in de top 50. Kan ik alvast verklappen met het werd zomer. Ik heb misschien al wel te veel verteld, maar goed, kan geen kwaad. Het werd zomer, gaat hij dus nog passeren, Rob de Nijs. Dit was 124 met Banger Hart. Het is een beetje bewolkt boven Brussel als ik even naar buiten kijk. Maar zullen we nu vooral even wat factor 50 beginnen trekken in de lijst? Heb je wat idee?
1: Radio 2, Zomerhits 1000. Michael Josens. Radio 2. 123.
0: Daar vinden we Bob Marley wel een beetje uitgezomerd, want dit is de laatste keer in de lijst. Could You Be Loved?

0: Even chillen natuurlijk, want het is zondagmorgen voor iets op 123 met Bob Marley. En kut je op je laf. Een paar vragen in de app van Radio 2. Hoe kan ik stemmen om die top 10? Wel, het is wel belangrijk om een VRT Max profiel aan te maken. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, maak dat even aan, zo'n profiel op VRT Max. En dan kan je dus naar het Radio 2 kanaal gaan, daar klikken op het hoofd van Kim de Brie met de Frisco's in haar handen en stemmen op jouw favoriete song. Dan zou het moeten lukken hoor.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké. Okay.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
3: Enagreen.
1: Energierebellie.
4: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
6: Torfs!

0: Een beetje zelfvertrouwen op zondagmorgen, niet verkeerd natuurlijk. Hè. Op 121, Right Said Fred, I'm Too Sexy.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: We staan nog minder dan 6 uur en dan gaan wij die stempoorten dichtgooien natuurlijk. Hè, want dan kan je niet meer stemmen voor jouw ultieme zomerhit via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Maar ja, straks voor 8 uur vertelt Benjamin wie of wat er op 1 staat in deze Radio 2 Zomerhits 1000. En dat kan nog steeds. Belle Perez zijn trouwens ook met Enamorada. Zij staat ook nog in die top 10. Ze kan ook nog op 1 geraken, mocht je dat willen. Nu, Belle Perez staat ook wel een paar keer in die lijst, hoor. En de volgende notering, daar zijn we nu al beland. En dat is een samenwerking met een Nederlander, met Jody Bernal, die je ook wel kan kennen van dit hier natuurlijk. Si, que no. Is uiteraard ook in deze Radio 2 Zomerhits 1000 geraakt. Maar in 2002 zijn Belle Perez en deze Jody Bernal samen de studio ingedoken voor een hele zomerse track. Was het trouwens ook de Radio 2 Zomerhit? Meescoorde in 2022. Hier zijn ze, Me and You, Belle Perez en Jody Bernal samen.

Belle Perez. En Joby Deernal samen. Hè. Me and You op 120. En dan schuiven wij door. 23 jaar geleden zitten we bij Jelle Kleijmans met de Jeugdpuisten. Want dit was oh zo'n grote hit toen. Niemand moet me zeggen wat ik doe van de vlaag moet. Het is aan Spring. Niemand.

0: daar straks de opgave hè, voor zo'n gezinsticket naar mini-Europa. Namelijk uit welk land komt deze gala met Freed from Desire? Uit Italië natuurlijk. Hè. Kimberly uit Gentbrugge, die wist dat. Dus mag die op onze kosten naar mini-Europa. Straks heb jij trouwens ook weer een kans. Na 12 uur heb ik weer zo'n duo-ticket.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Michael Josens. VRT
0: Radio 2. Maar eerst gaan we die stembanden nog eens even opengooien. Want ja, het is zondag, de dag van de finale van de Zomerhits 1000. En kijk eens hier, Marianne Rosenberg zien. Ich bin wie du.

0: Radio 2. Zomerhits 1000. Radio 2.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radion.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Met zometeen de man waarvoor het woord zomer is uitgevonden. Het is aan de Ricky Martin zometeen in de lijst met Leaving La Vida Loca. Zet je maar gereed naar het nieuws van 11.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse, maar de brand blijft uitbreiden. Ook in de Gare in het zuiden van Frankrijk is gisteravond een nieuwe brand uitgebroken. Daar is intussen 40 hectare natuur verwoest. Er zijn op dit moment ook zware bosbranden in Spanje.
1: Bij de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: allemaal koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee,

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
2: Niemand gestorven, één vrouw is wel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De rest van de gewonden is stabiel. De politie heeft nog geen verdachte kunnen arresteren. In Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn honderdduizenden mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn onderdeel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden voor Khamenei. Die zullen duren tot hij donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, zijn zoon die aangeduid is als opvolger. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd eind februari. En sindsdien is hij nog altijd niet in het openbaar gezien. Zon en wolken met kans op een bui in het oosten en noordoosten. We halen zo'n 25 graden in het centrum van het land. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag zitten we weer rond of boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Green. Energie Rebellie.
4: Radio 2, Zomerhits 1000.
5: Michael

En ook Tanja geeft mij gelijk in de app van Radio 2. Michael, je hebt gelijk. Door deze man is het woord zomer toch echt uitgewonnen, hè? Dit is de Ricky Martin. Living la vida loca. En dan duiken wij nu vooral terug richting de zomer van 1981. Met die twee mannen met een soort baantje, hoed op, weet je nog. Want ook zij zijn erbij in de lijst. De Blues Brothers.

0: ook serieus opgestemd hoor, en terecht op deze stand van Samang. Met een ster. Trouwens, vanaf morgen zitten wij in Blankenbergen hè, met Radio 2. Vanaf morgen maandag aan de pier. Heel de zomer lang met elke dag natuurlijk ook straffe artiesten. En Stan van Samang komt ook langs. Ik ben even gaan kijken voor jou. Dat zal zijn vrijdag 17 juli in de namiddag ergens. Dus duw dat nu alvast in jouw agenda.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Trouwens, ik heb hier nog een gezinsticket liggen voor mini-Europa. Europa in het klein, dat is altijd leuk. Dan moet je ook geen 12 uur rijden om naar het zuiden van Frankrijk te gaan. Dat is altijd goed. Dus zeer de moeite om daar eens naartoe te gaan deze zomer ook. Dus zo'n gezinsticket voor mini-Europa. Maar goed, wat moet je doen? Je krijgt van mij zometeen een stukje zomerhit. Dat is een mini-zomerhit. En de vraag is heel simpel. Uit welk land komt die zomerhit? Voilà. Neem de app van Radio 2 er even bij, want dit is jouw opgave. Dus je hoort Shakira, Shakira, Shakira. De vraag is heel simpel. Uit welk land komt deze hit / artiesten? Hè? Duw dat eens even door in de app van Radio 2. Maak je kans op een zo'n gezinsticket naar mini-Europa. Eén tip alvast. Komt niet uit het land waar deze Peter Fox vandaan komt, hoor.
2: Hier ben ik geboren.
0: Want die komt uit Duitsland, hè.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solden. Die vind je bij Van den Borren dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborren.be. Van den Borren. Voortleven en dus ook tijdens de solden. Al onze winkels zijn vandaag open.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
5: Radio 2 Zomerhits 1000.
6: 112.

wel een gigantische hit natuurlijk, hè. In de zomer van 2002, intussen al 24 jaar geleden, Sophie Ellis Bextor in de Radio 2 Zomerhits 1000 en Murder on the Dance Floor. Op, even kijken waar we zitten. 112, voilà, het gaat vooruit, hè. Zeg, ik heb een gezinsticket voor jou voor Mini-Europa in Brussel aan het Atomium. Dat kan van jou zijn, als je mij tenminste kan vertellen uit welk land deze mini-zomerhit komt.

0: Hits 1000.
1: Ik ga het even checken bij Julie. Stuiven uit Nijlen bij Antwerpen. Julie, een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Michael. Michael, sorry, excuseer.
1: Dat is niet erg, net op tijd herpakt, Julie. Top. Zeg, lieve Julie, jij denkt te weten uit welk land Wherever, Whenever komt van Shakira. Vertel eens.
2: Ja, ik had geschreven Colombia.
1: Colombia is juist.
3: Yes.
2: Joepie.
1: Wist je het meteen, Julie, of heb je het moeten opzoeken?
2: Nee, ja. Ik heb het aan mijn goede vriendin ChatGPT gevraagd.
1: Ja. Dus ja. Af en toe komt hij wel eens van pas, hè? Die mevrouw ChatGPT Julie uit Nijlen, absoluut. Zeg, jij krijgt een gezinsticket naar Mini-Europa. Wie gaat er mee? Wie mag er mee Europa in het klein gaan ontdekken met jou?
2: Ja, mijn kinderen, hè.
1: Natuurlijk, de kinderen moeten erbij, absoluut.
2: Trent en Amelie, voilà. Ja, die gaan mee, hè.
1: Die gaan blij zijn, absoluut. Julie, heb je dat trouwens al gestemd voor jouw nummer 1 in de Radio 2 Zomerhits 1000? Want het kan nog tot 4 uur, hè.
2: Ik ga dat zeker doen. En ik ga op K3 stemmen.
1: Oké.
2: Met het liedje Oya Lele.
1: Ja.
2: Mijn kinderen gaan daar goed op, dus.
1: Was jij ook een van die duizenden mama's die tijdens de original shows zot stond te worden in de AFAS-dome?
2: Ja, we gaan kijken.
1: Oké, voilà, kijk, dan snap ik die keuze
2: ik
1: absoluut.
2: Ik denk dat het nog een uitzondering zou zijn, wie dat niet gedaan heeft.
1: Ik was er niet bij trouwens.
2: Ah, nee?
1: Nee,
2: okay,
1: ik heb het niet gezien. Ik was de enige Belg, denk ik.
2: Ja, ik denk het ook.
1: Julie, dat komt helemaal goed in. We gaan het ontdekken. Net voor 8 uur straks bij Benjamin, hè, of K3 het haalt. Geniet ervan en geniet nog van je zondag ook.
2: Salut. Dank u wel.
4: Mini-Europa, das Reza.
5: Radio 2 Zomerhits 1000. 111.

0: geleden zaten we in Frankrijk met Alizé op 111 in de Radio 2 Zomerhits 1000 met Moi Lolita. En daarnet zaten we in Colombia. Dat was het land dat jij moest raden natuurlijk. Het land waar Shakira ook vandaan komt. Julie Stuyven uit Nijlen wist dat. En krijgt dus een gezinsticket voor Mini-Europa. En als jij er net hebt naastgegrepen, geen probleem. Straks na 2 uur weer een kans bij Caroline de Becker. Kan je ook nog met je gezin dus naar Mini-Europa in Brussel aan het Atomium. En intussen een vraag binnengekregen daarnet in de app van Radio 2. Zeg Michael, de mannen van Get Ready, komen die nog langs op die finale dag? Ah wel?
1: Tuurlijk wel.
0: Ja, we hadden ze nog niet gehad, hè. En hier zijn ze op 110 met diep. VRT, Radio 2.

0: Ze zijn er twee keer bij. De mannen van Get Ready. Dit is de hoogste notering. Op 110 met Diep.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Michael Josens. Radio 2.
1: 109.
0: En dan gaan we nu nog eens een pot olijven opentrekken, want zo smaakt deze song toch, hè. Op 109, genoteerd Manu Chao. Hier is Me Gustas Tú. 12 de la noche.

0: Manu, ciao.
1: Radio Reloj. 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio Chino.
0: Ja, voor je denkt, mijn radio is kapot. Nee, het is wel degelijk Radio 2 met Radio 2 Zomerhits 1000 natuurlijk hier. Met een extreem zonnige song waar ik zelf een beetje vapeurs van krijg. Maar van die positieve vapeurs. Dus warm, koud, in de positieve zin. Voilà, kijk. Manucha 109 in de Radio 2 Zomerhits 1000 met Megustas toe. En waar ben jij op dit moment aan het genieten van al die grote zomerhits? Laat dat eens even weten. Waar ben je aan het meezingen met deze grote finale van de Radio 2 Zomerhits 1000. Je mag het even doorduwen in de app van Radio 2. Dan zie ik het zometeen wel binnenkomen. En dan zometeen de laatste notering voor George Michael op 108 en Outside.
3: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De 5 beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
9: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
10: Helemaal.
11: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
12: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
13: Ze zijn terug.
14: En doe tekstje nog.
15: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
13: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
14: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
13: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
16: Radio 2. Zomerhits 1000. Radio 2. 108.

0: is hij wel officieel uitgezongen in de Radio 2 Zomerhits 1000. George Michael op 108 en Outside. Er wordt heel veel geluisterd naar die grote finale van de Radio 2 Zomerhits 1000. Doet mij plezier. Mensen die aan het strijken zijn, mensen die op een terrasje aan het zitten zijn op dit moment, maar ook mensen die ja, op een boot zitten op dit moment, live vanuit Mallorca, zoals Mark. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Zeg, wat een locatie, man, om de finale van de Radio 2 Zomerhits 1000 te beleven op uw boot.
1: Ja, het is super, de zon schijnt, er is een briesje. En we zijn naar Radio 2 aan het luisteren, hè, met onze vrienden.
0: Groot gelijk.
1: Dus, we zitten vanuit Zuid-Afrika zelfs, zijn die overgekomen naar ons bootje.
0: Is dat? Ja. Oké. Ze hebben de oversteek gemaakt, zo. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Zeg, Mark, en ben je daar de mensen in Mallorca aan het mobiliseren om te stemmen op hun nummer 1?
1: Ja, die mensen in Zuid-Afrika luisteren er ook in, hè, dus die gaan ook moeten gaan stemmen. Mijn lieftallige echtgenoten, die moet ook gaan stemmen. Dus ik kan iedereen aan het warm maken om te bieden gaan stemmen. Ik moet het nog doen, hè. Ik zelf ook.
0: Voilà, kijk, wat een held. Wat een luisteraar van Radio 2. Mark uit Blankenbergen, denk ik, op dit moment in Mallorca, op zijn boot daar. Hè. Nu, natuurlijk, je moet die Spanjaarden ook mobiliseren, hè, Mark, om te stemmen, hè, voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Hè.
1: Er is maar één probleem. Mijn Spaans is niet zo goed.
0: Ah, ja.
1: Okay. Ik ken dos cervezas, por favor, en... Dat is het zo wat. Hè?
0: Ja, maar Radio DOS, VRT Max, dat moet wel lukken, denk ik, hè?
1: Radio DOS, VRT Max. Voilà, oké, okay, I will try.
0: Voilà, dan komt het goed.
1: De marineros, dat they listen to Radio 2 en dat they gonna vote on the, on the right plate.
0: The right song, voilà, het komt in orde, Mark.
1: Sorry.
0: Goed, Mark, geniet er nog van. En vooral stemmen, hè. Het kan nog tot 4 uur deze namiddag. En
1: dan, ik ga het zeker doen.
0: En dan vanavond om 8 uur Spaanse tijd. Ja, dankjewel. En dan vanavond 8 uur Spaanse tijd, Mark, hoor je wie er op 1 staat vooral. Hè?
1: Ja, we gaan zeker er een luisteren.
0: Dat is goed. Ja. Mark, salut. Hè. En dan gaan wij vooral doorschuiven met op 107. Ah, nog zo'n goede song horen. Barbie Girl. Hier is Aqua in de lijst.
2: Zomerhits 1000.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

We hebben nog een Mark gehoord, live vanuit Mallorca. Die luistert de Radio 2 zomer in 1000 finale van op zijn boot daar in Spanje. En intussen een berichtje gekregen van Doreen. Die gaat haar Barbie-poppen terugzoeken. Dat is het moment nog eens om wat nostalgie boven te halen. Hè. Well, Bobby, we're just getting started. Want ook Aqua in de Radio 2 zomer in 1000 geraakt dankzij jouw stem op 107 met Barbie Girl. En dan gaan we terug naar de jaren 70. Het zou wel zijn, absoluut, met de hoogste notering voor de Bee Gees, Staying Alive op 106.

0: Want ik heb hier alvast mijn discobroek aangetrokken, hè. Voor jouw nummer 105 in de Radio 2 Zomerhits 1000. The Camden Yards and Don't Leave Me This Way. Zometeen na 12 uur is er Caroline de Becker met het vervolg van de lijst. En moeders, hou uw dochters en zonen binnen, want kijk eens wie eraan komt. Oh la la, Meteor zometeen.
1: Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2.
2: Iedereen smit bij zijn zolen met kortingen rond je oren. Maar dat zijn nog niet bij Meubels Wijn en West, hé. Want dat zijn tijd te zolen. Zolen op salons, slaapkamers, livings. Wat, hè? Ja, ja, ja. Ik kom. Ja, ik moet vertrouwen, hè. Want mijn vent zit al in de notte om naar Meubels Wijn te gaan. Zeg, ga ook maar een keer kijken, hè. Tijd en moeite, hè.
3: Bij Meubels Wijn doe je de beste zaak.
4: Nu supersolden op alles. De beste solden, die doe je bij Wijnen.
3: Meubels Wijn in Zaden.
4: Kijk op wijnen.be.
5: Eeuwenlang sta ik hier al, op de markt van Brugge. Ik zag de stad rijk worden en de handel floreren toen de zee haar omarmde. Maar ik zag ook hoe de zee zich terugtrok, hoe rijkdom verdween en armoede kwam. En toch herrees Brugge opnieuw. Deze zomer vertel ik dat verhaal over eb en vloed, over Brugge en de zee. Kom van 1 tot en met 11 juli naar Het Belfort Vertelt, een verhaal van eb en vloed. Gratis, elke avond om 11:15 op de Markt van Brugge.
6: Ah, voetjes omhoog, zakje chips, een pintje, zalig.
7: Meneer.
6: Ja?
7: Ja, jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
6: Ja, mevrouw. Maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
8: Meubelen en keukens krak. Alles om je thuis te voelen.
9: Solde tot min 70% op krak.be of ga naar Krak Yper of Dottenijs.
10: Multibazaar, de winkel waar iedereen zich thuis voelt. De handige Harry's, de ravottende kids, de hongerige hobbykoks, de frivole fashionistas. Je hoort het, bij Multibazaar vind je alles om thuis te klussen, te chillen, te grillen, te genieten. Een echte doe-het-zelver? Scoor je klusmateriaal bij Multibazaar in Izegem of Pittem. Of shop handig op multibazaar.be. Multibazaar, thuis in onze winkel.
3: Max, kast de Max.
11: Nu supersolde. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
3: Max, kast de
12: Max. Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.
3: Max, kast de Max.
12: Plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
13: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
14: Goedemiddag, we gaan naar de laatste 100 toe, mensen. En die worden echt goed. Het wolkendek gaat straks openbarsten, ik meen het. Maar eerst het nieuws van 12.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koolman. De bosbranden in Zuid-Europa razen verder. Er zijn al duizenden hectare natuur verwoest. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Het zuiden van Europa wordt getroffen door een hittegolf en verschillende grote bosbranden. Onder meer in de buurt van de Franse stad Perpignan zijn al verschillende hectare in rook opgegaan. Gianni Palink, is die brand daar intussen al onder controle?
1: Wel, volgens de lokale autoriteiten van het departement, de Pyrénées-Orientale, is de intensiteit van de brand in elk geval wel al afgenomen. De bosbrand daar, in de buurt van Perpignan, brak gisteravond uit over bijna 1000 hectare. Zo'n 600 brandweerlui zijn er ingezet om het vuur te bestrijden. En het is niet het enige getroffen departement in Frankrijk. Ook in de Drôme, ten zuiden van Lyon, woedt een brand in onbewoond bergachtig gebied, nu al 3 dagen. En de oppervlakte van het getroffen gebied is afgelopen nacht nog verdubbeld plots door de ongunstige wind. Ook in Spanje brandt het, dichtbij de Costa Brava. Die brand lijkt intussen gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is erop geheven, maar de brandweer blijft erg waakzaam. En in Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweerlieden 2 grote bosbranden, vooral in de buurt van de gemeente Fuzela, tussen...
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit uw hand laten vallen? Allee, zo zijt je toch niet?

0: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
2: Onder controle raakt.
3: De politie heeft een man van 76 liever gearresteerd. Die zou de brand veroorzaakt hebben toen hij dronken was. Eerder deze week vielen bij een bosbrand in Griekenland al 2 doden. Een man en zijn zoon van 12. De bosbranden in Zuid-Europa zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt daar nog extra aangewakkerd door de wind. En ook bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Het KMI verwacht een nieuwe hittegolf. Sabine Hagedoren, wat zijn de verwachtingen?
4: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
3: Dankjewel, Sabine. En het Vlaams departement Zorg heeft de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jongeren, kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. Op een parachutefestival in Namen is gisteren een parachutiste om het leven gekomen. Haar parachute begon tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. Ze probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement, dat ook vandaag nog zou doorgaan, zal wellicht geannuleerd worden. In Floren, nog in de provincie Namen, heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Floren en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard is in paniek geslagen en de massa ingestormd. De Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump voor de 250ste verjaardag van de VS. Het gesprek met Poetin duurde zelfs 1,5 uur. En volgens het Kremlin heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was, maar dat het belangrijk is dat de VS blijft bemiddelen. De Rode Duivels maken zich klaar voor hun wedstrijd van de 8e finales op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. De aftrap is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur onze tijd. Gisteren trainden de Rode Duivels nog eens achter gesloten deuren en ze zijn allemaal fit. De Amerikanen moeten het doen zonder hun topschutter die een rode kaart heeft gekregen in de vorige match. Verdediger Serginho Dest is geboren in Nederland en hij verwacht een spannende wedstrijd.
5: Ja, ik denk wel dat het een soort van gelijke wedstrijd is. Ik denk wel een beetje 50-50. Zij hebben goede spelers, maar wij hebben dat ook. En wij zitten heel goed in het tournament. En zij bij vlagen ook, maar bij vlagen ook wat minder. Dus het gaat gewoon een spannende wedstrijd worden. En we mogen de beste winnen.
3: In maart wonnen de Rode Duivels nog een oefenwedstrijd tegen de VS met 2-5. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna en 12 op de Sloveense topfavoriet Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. De start is straks om 2:05. Deze namiddag opklaringen en wolken in het noordoosten en oosten, kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. Het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden en daarna nog wat warmer. Vooraan in dit nieuws de bosbranden in Zuid-Europa. Onder meer bij Perpignan en Lyon in Frankrijk zijn al grote gebieden natuur verwoest. In Griekenland zijn 2 fabrieken in vlammen opgegaan. Je leest er meer over in de app van VRT Nieuws.
6: En op de E40 richting kust is bij Beernum een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Daar staat 25 minuten file vanaf Maria Alder.

0: Er geen problemen.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Caroline de Bekker.
0: Als ik het weer van volgende week hoor, dan denk ik dat we er een Zomerhits 2000 van maken. Maar nee, nog 104 te gaan. Met Meteor.

zuster van de Spice Girls. Die kan echt 3 generaties eten geven met de hit die ze hier gescoord heeft in 2001. Op 103 staat ze. En dit is een van de grootste zomerhits van de jaren 90. In heel Europa trouwens. En het komt van België ook nog. Daar zijn we altijd trots op. Uit 1996, Paradiso, Bailando.

0: De zomer van 1996. Dat was de zomer die ons land veranderde. Met de zaak Dutroux. Kinderen werden plots binnengehouden. Maar de discotheken zaten bomvol. Wat een spreidstand eigenlijk. En dit stond bovenaan de hitlijsten. Hier op 102. Paradiso.
1: Radio 2.
2: Zomerhits 1000. 101.
0: En dan zijn we bij de Dolly Dots beland. Nederland. Zoveel Nederlandse platen in deze lijst. Love Me Just a Little Bit More. Op 101.

0: kan zeggen wat je wil, maar 1984, dat was echt een zeer goed muzikaal jaar. Je moet dat eens opzoeken, die classics. Take me, hold me, love me. En dit was de zomer van 84. Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More. We zitten aan nummer 100. Wie zal dat zijn? Zo dadelijk.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
4: Radio 2. Zomerhits 1000.

Ben je ook nothing at all aan het doen? Daar dienen zondagen voor. En dan vooral de zondagen in de zomervakanties. Kunnen we dat eigenlijk nog wel? Niks doen. Alleszins. We zijn de top 100 binnengekomen, mensen. De 100 beste zomerhits aller tijden. Ze staan voor je klaar. Hier gaan we. De zomerhit van 1994. Meteen ook de doorbraaksingle van Marco Borsato. Dit is Dromen zijn bedrog.

0: 1993, Michel Teló, I Say Chipego. Het was een gigantische hit in 2011 uit Brazilië. Toen Ronaldo en Neymar nog jong waren en na elk doelpunt dit dansje deden. Dat is nu ook niet meer het geval. Op de E40 richting kust is bij Beernum een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Daar staat 25 minuten file vanaf Maria Aalter. Verder geen problemen.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Caroline de Becker.

0: gigantische hit was dat, hè? Robin Thicke samen met Pharrell Williams op 97 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dat was het jaar 2013. Dat was zo een beetje het jaar dat de gouden generatie, hè, de Rode Duivels, dat die een opmars maakte onder Mark Wilmots. En het jaar daarop mochten ze dan naar Brazilië. Hey. En ondertussen is in die zomer ook koning Albert afgetreden en kwam koning Filip eindelijk aan de macht. Na zoveel jaren wachten. Dat was 2013. En ondertussen was er zo'n Brusselaar die heel wat hits begon te scoren. Zoals bijvoorbeeld Allo Rondance, dat was al een paar jaar daarvoor. Maar Stromae was groot.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Allee, eigenlijk nog altijd, hè. Alleen jammer dat we hem niet zo vaak meer zien.

0: Eergisteren is het nieuwe album van Madonna uitgekomen, waar mensen zo lang op zaten te wachten. Confessions on the Dance Floor Part 2. En wie zingt daarop mee? Jawel. Stromae. Ze bleek dus fan te zijn van Stromae. En terecht. En jullie ook nog altijd. Alors on danse uit 2009 staat op 96. In deze Radio 2 Zomerhits 1000. Zo dadelijk gaan we verder.
1: Vanaf morgen vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister morgen vanaf 9 uur naar Radio 2. En ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhits.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel. Leef beter. Radio 2 Zomerhits 1000.
1: 95.

0: Het is zo'n bewolkte dag, hè? Veel mensen zijn soep aan het maken. Of aan het poetsen. Echt zoiets om te doen op een ja, bewolkte zondag.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Heel vaak in de sms-box, de Radio 2-app eigenlijk, zit Daisy de Meijer. Die stuurt dan altijd een foto van ergens haar voeten zo, dat ze in een hangmat ligt. Dat zal vandaag niet het geval zijn, hè, Daisy? Ben je daar? Daisy, ben je
2: daar?
0: Ah, daar. Ah ja, sorry. Ja, ik hoorde jou even niet. Ja, wat ben jij aan het doen?
2: Nu gewoon binnen op het gemakje eigenlijk niks aan het doen. Het is echt zondag. Echt aan het chillen.
0: Ja, dat is heerlijk. Je bent dan ook nog eens leerkracht. Dat is 2 maanden chillen, ja. Hè, Daisy?
2: Oh, sorry, ja.
0: Nee. Het is je gegund. Echt waar. Het moet gedaan zijn met al die leerkrachten te bashen van zo lang vakantie. Maar Daisy, op nummer 1. Wat staat er voor jou op nummer 1?
2: Wel, ik vind Gimme Gimme Gimme van ABBA. Als dat komt, dan vind ik wel echt dat het zomer is.
0: Ik denk dat die... Ik ga die nog draaien. Jawel, ik ga hem nog draaien. Iets voor twee uur komt hij eraan. Dus zeker blijven luisteren. Alright?
2: Uiteraard, okay. Ja.
0: Maar eerst deze. Ook nog zo'n keigrote klassieker. Op 93. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Oh.

0: Maggie uit Antwerpen heeft daar zoveel op gedanst in de jaren 70 en 80, stuurt ze. Ja, en wie heeft daar eigenlijk niet op geplaybacked? Superveel mensen. Paradise by the Dashboard Light. Uit de zomer van 1978.
1: Vanaf morgen vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kinderbrie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister morgen vanaf 9 uur naar Radio 2. En ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Iedereen smit bij zijn sol naar korting rondje noeren. Maar dat zijn nog niet bij Meubels Wijnhuis, hè? Want dat zijn tijd te solden. Solden op salons, slaapkamers, livings. Wat, hè? Ja. Ik kom. Ja, moet vertrouwen, hè. Want mijn vent zit al in de notto voor naar Meubels Wijnen te gaan. Sa, ga ook maar een keer kijken, hè. Tijd en moeite, hè.
4: Bij Meubels Wijnen doe je de beste zaak.
5: Nu supersolden op alles. De beste solden, die doe je bij Wijnen.
4: Meubels Wijnen in Zalen.
5: Kijk op wijnen.be.
4: Max, dat is de Max.
2: Nu super solde. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
4: Max, dat is de Max.
6: Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.
4: Max, dat is de Max.
6: Plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
7: Wil jij deze zomer weten wat er leeft in jouw buurt? Profiteer nu van het unieke zomeraanbod van de Krant van West-Vlaanderen. Lees de sterkste verhalen uit jouw gemeente op papier, ga op zomertocht en geniet van extra puzzelplezier. Bovendien krijg je digitale toegang tot alle artikels van Knak en Libelle, plus een heleboel strips in de Mijn Magazines-app. En dat voor maar 1,5 euro per week. Meer info op kw.be/zomeraanbod. KW, thuis in West-Vlaanderen.
8: Ah, voetjes omhoog, zakje chips, een pintje, zalig.
9: Meneer,
8: ja,
9: jij zit hier wel in onze toonzaal, hè?
8: Ja, mevrouw, maar het is hier veel gezelliger dan bij ons thuis, hè?
2: Meubelen en keukens Krak, alles om je thuis te voelen.
10: Solde tot -70% op krak.be of ga naar Krak Yper of Dottenijs.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Oké, veel Spaanse gitaartjes het komende uur. Met na het nieuws dat liedje dat ze aan jouw tafel komen spelen wanneer jij net op restaurant zit, ergens in Spanje.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De bosbranden in Zuid-Europa hebben al duizenden hectare natuur verwoest. En bij ons verwacht het KMI de komende dagen een nieuwe hittegolf. Het zuiden van Europa wordt getroffen door verschillende grote bosbranden. Onder meer in de buurt van de Franse stad Perpignan zijn al verschillende hectare in de rook opgegaan. Gianni Palink, is die brand daar al onder controle?
1: Nee, het vuur brak er gisteravond uit. In de loop van de ochtend nam de intensiteit ervan af, maar door de wind is het weer in kracht toegenomen nu. Meer dan 1300 hectare is al vernield, honderden brandweerlui zijn er in de weer en versterking is onderweg. Het is niet het enige getroffen departement in Frankrijk, ook in de Drôme, ten zuiden van Lyon, woedt een brand in onbewoond bergachtig gebied, nu al 3 dagen daar. En de oppervlakte van het getroffen gebied is afgelopen nacht verdubbeld door de ongunstige wind. Ook in Spanje brandt het, dichtbij de Costa Brava. Die brand lijkt intussen gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is er opgeheven, maar de brandweer verwacht opnieuw een moeilijke dag daar. En in Portugal is de brand in de buurt van de gemeente Fuzela nog niet volledig onder controle. Daar zijn zo'n 1200 brandweerlieden ingezet. Zij hopen in de loop van de namiddag het vuur onder controle te krijgen, omdat de omstandigheden daar nu gunstiger zouden zijn.
0: Dankjewel, Gianni. In Griekenland zijn 2 fabrieken verwoest door een brand in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur is daar intussen wel grotendeels onder controle, vertelt correspondent Bruno Tersago.
2: Maar op dit moment is het probleem in Thessaloniki dat er een grote wolk van toxische stoffen boven de stad hangt, want er is een recyclagefabriek in de vlammen opgegaan. En die brand in die fabriek, die is moeilijk onder controle te krijgen op dit moment. Het advies is binnenblijven, ramen en deuren dicht houden en zelfs ook geen airconditioning gebruiken, omdat je dan lucht van buitenaf gebruikt om de airconditioning te verversen. Dus het is even puffen en zweten in Thessaloniki vandaag, tot die brand...
3: Camping of glamping? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
4: Bij de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
5: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
6: Vandaag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
7: Het Vlaams departement Zorg heeft de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. Op een parachutefestival in Namen is gisteren een parachutiste om het leven gekomen. De parachute van de vrouw begon tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. Ze probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Er loopt een onderzoek naar wat er is fout gelopen. De Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump voor de 250ste verjaardag van de VS. Het gesprek met Poetin duurde zelfs anderhalf uur en volgens het Kremlin heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was en dat het belangrijk is dat de VS blijft bemiddelen. De Rode Duivels maken zich stilaan klaar voor hun wedstrijd in de achtste finales op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Gisteren trainden de Duivels nog eens achter gesloten deuren. Ze zijn ook allemaal fit. De aftrap is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur onze tijd. De Amerikanen moeten het zonder hun topschutter doen die een rode kaart kreeg in de vorige wedstrijd. Verdediger Sergino Dest is geboren in Nederland en hij verwacht een spannende wedstrijd.
8: Ja, ik denk wel dat het een soort van gelijke wedstrijd is. Ik denk wel een beetje 50-50. Zij hebben goede spelers, maar wij hebben dat ook. En wij zitten heel goed in het tournament. En zij bij vlagen ook, maar bij vlagen ook wat minder. Dus het gaat gewoon een spannende wedstrijd worden. En we mogen de beste winnen.
7: In maart wonnen de Rode Duivels nog een oefenwedstrijd tegen de VS met 2-5. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over minder dan een uur aan de eerste gewone rit. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna en 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken in het noordoosten en oosten is er kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden en daarna nog wat warmer. De hitte en droogte veroorzaakt al dagenlang bosbranden in Zuid-Europa. Daarmee begon dit nieuws. Onder meer in Perpignan en Lyon in Frankrijk zijn al grote gebieden natuur verwoest. In Griekenland zijn 2 fabrieken in vlammen opgegaan. Meer op vrtnieuws.be.
9: 1 kleine file op de E40 richting Kust bij Beernem. De weg is daar wel weer vrijgemaakt, maar nog 10 minuten aanschuiven vanaf Maria Aalter.
10: Hoogstraten.
11: Hoogstraten aardbeien.

na ABBA had Zweden nog wel wat bands met twee mannen en twee vrouwen. Succesformule, dachten ze. De ene was al wat succesvoller dan de andere. Deze was wel degelijk een succes. Ace of Base. Al is elke vergelijking met ABBA natuurlijk complete onzin. All That She Wants. Daarvoor de Gypsy Kings met Bamboleo. Oh jongens, ik mag straks trouwens ook nog La Bamba spelen. En het wordt nog beter, want... op 90 staat Samantha. En in

0: 2000.
1: Oh, deze was echt genieten. Uit 1971, toen er eigenlijk nog helemaal geen autostrades bijna waren in Spanje. Eviva España. Die E van Eviva, dat is natuurlijk onzin. Dat moet gewoon Viva España zijn. Maar hey, we hadden geen Google om dat toen op te zoeken. Hè. Ze stond ermee op nummer 90. We tellen verder af en dan zijn we beland bij Avicii.
0: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2.
2: 89.

0: de zomer van 2013. Toen stond Avicii weer eens op Tomorrowland. Het hoogtepunt van zijn carrière. En hij scoorde toen met dit nummer. Jullie zijn hem niet vergeten.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: 30 ideeën voor pastaschotels.
3: In Libelle Lekker naar...
4: De 5 beste beleggingen van het moment.
3: In Trends of naar...
4: Belgische politiek achter de schermen.
3: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Medi Market.
6: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
9: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
10: Homo koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Radio 2, Zomerhits 1000.
13: 88.

0: Weer al uit dat geweldige jaar 1984. The Queen of Pop. En die blijft maar doorgaan, hè. 67 en ze heeft deze week weer een geweldig album gedropt. Faux le faire. Madonna en Holiday.
1: Zomerhits 1000.
0: En ze stond ermee op 87 in de Radio 2 Zomerhits 1000. En we zitten terug in het jaar 91.

0: was de zomer van 1991. Ik zat met mijn ouders in een Turks hotelletje waar ze maar één singeltje hadden. Heel de avond lang. La la di da de da da da. En de volgende dag opnieuw. Ik ben er nog altijd niet goed van. Goed, zal ik dat even doorspoelen met een geweldige Italiaanse hit?
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.
3: Radio 2. Caroline de Becker.
1: 85.
0: Dat is toch een geweldig nummer, hè? En wat een opbouw heeft dat ook. Mattia Bazar en Ticento.

0: 84, ik wil je.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Ja, ja, veel mensen willen nog altijd stemmen. En dat kan. Nog tot 4 uur kan je stemmen op die laatste 10. Wat gaat het worden? Want straks, dan is het zover, hè? Tussen 7 en 8 vanavond gaat Benjamin die bekendmaken. Maar je kan ze nu nog even door elkaar hachelen. Dus doe dat even via VRT Max. Ga naar VRT Max op je app of gewoon de website vrtmax.be. Klik even door naar Radio 2. En dan zie je daar Kim De Brie met een ijsje in haar hand. Als je op die foto klikt, dan zie je dat je daar op de laatste 10 kan stemmen. Haal ze door elkaar en doe dat heel wijs. Er staan veel Belgen in, hè. 5 van de 10 zijn Belgen. Belgische artiesten of Belgische bands. Ik ben benieuwd wat het straks gaat worden.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
3: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
4: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voortleven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
5: 83. Ja.

Er zit echt heel veel disco in deze top. Disco uit de 70s, uit de 80s. Zoals deze Kool & The Gang en Celebration. Ze staan ermee op nummer 81 in deze top. Maar trouwens ook heel veel disco nouveau uit de 90s en de Nillies. Deze bijvoorbeeld uit 2001. De zomer van 2001. De Twin Towers stonden er nog. Weinig zorgen. Alleen maar een beetje janken buiten aan de discotheek. Omdat die of die of die het weer heeft uitgemaakt. Dit is Alcazar.

0: 80. Alcazar, Crying at the Discotheque. Het is bijna 2 uur. Straks geef ik nog mini-tickets. Nee, niet mini-tickets. Grote tickets voor Mini-Europa.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Radio 2. Oké. Nog 2 uur om te stemmen op die nummer 1. Jij kan nog bepalen hoe de laatste 10 eruit zien in de Radio 2 Zomerhits 1000. Ga gewoon naar VRT Max en klik even door. Dan zie je bepaal mee de top 10 van de Radio 2 Zomerhits 1000. Daar moet je op klikken en misschien wordt het wel...

0: Of moet dat allemaal niet de zomers klinken, maar gewoon zo? Of ga je toch maar voor Vlaams? Of misschien toch maar Margriet Hermans.
1: Lekker blijven hangen.
0: Haar man Frank is trouwens vandaag jarig. Het is een beetje een lastige verjaardag vandaag. Hè? Frank, als je dit hoort, toch een gelukkige verjaardag van ons allemaal. Oké, en dan gaan wij verder. Want we zijn er nog niet, hè? Nog tot 8 uur blijven we aftellen. Eindelijk. De plaat van ABBA. Als je het mij vraagt, en Daisy van daar straks ook. Gimme, gimme, gimme.

0: was de zomer van 1979. Wisten zij veel dat het bijna 50 jaar later nog altijd zo'n succes was bij jongeren? Gimme, gimme, gimme. Op nummer 80 in deze lijst.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2.
3: Ze zijn terug.
4: En de tekstje nog.
5: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
3: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
3: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattie van Aert, Wattie van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Jo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En we roeien verder, richting nummer 1. Met zo dadelijk Last Ketchup en de Snap zit erbij. De Beach Boys zitten erbij. Het wordt

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Mechelen zijn vannacht 4 mensen gewond geraakt bij een schermutseling waarbij ook zeker 1 schot gelost werd. Het gaat om 2 mannen en 2 vrouwen van achteraan de 30. Dirk van der Zande van de politie vertelt wat er gebeurd is.
1: Het bleek daar te gaan om een groepje van 4 personen die daar werden opgewacht door een man. Die laatste heeft dan ook een schot gelost in de lucht. Er ontstaat onmiddellijk een schermutseling waarbij de 4 personen de verdachte kunnen overmeesteren. Deze werd dan ook gearresteerd, overgebracht naar het commissariaat. 1 vrouw is aan het hoofd gewond geraakt, geen schotwonden, maar had wel verzorging nodig in het ziekenhuis. De 3 andere personen raakten lichtgewond.
0: De verdachte is een man van 38. Hij wordt momenteel verder verhoord. De bosbranden die Zuid-Europa al dagenlang teisteren lijken op enkele plaatsen stilaan onder controle te raken. De brand bij de Costa Brava in Spanje lijkt gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is er opgeheven, maar de brandweer blijft waakzaam. In Portugal heeft de brandweer ongeveer 80% van de brand in de buurt van Fuzela, ten zuidoosten van Porto, onder controle. In 3 dagen branden er zo'n 13.000 hectare af. In Frankrijk bestrijden bijna 600 brandweerlui een brand in de buurt van Perpignan. En in Griekenland verwoestte het vuur 2 fabrieken in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. De brand in een recyclagefabriek raakt moeilijk onder controle en verspreidt een toxische wolk. Eerder deze week vielen in Griekenland 2 doden bij de bosbranden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zojuist begonnen aan de eerste gewone rit na de ploegentijdrit van gisteren. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. De Tour blijft dus nog een dagje in Catalonië. Christophe van der Goor, wat mogen we verwachten van deze 2e etappe?
2: Wel hopelijk een heel explosieve finale, hè, want we krijgen 3 lokale ronden van 13 kilometer op en rond de Olympische Heuvel van Montjuïc, net buiten het centrum van Barcelona, met 2 steile hellingen daarin. Dus dan denken we vooral aan puntjes voor die finale. En dan denken we aan namen als Pogacar natuurlijk, Tom Pitcock. We hebben Del Toro, Vinegaard, de gele truidrager, Paul Sexas, wie weet Mathieu van der Poel en natuurlijk ene Remco Evenepoel.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Dat was de zomer van deze drie zussen. Las Ketchup en iedereen die dat dansje nog kent. Enfin, toch misschien als je 30 plus bent? 35 plus? Zoiets? En dit is denk ik toch wel de grootste dancehit van de 90s. Snap and Rhythm is a Dancer.

0: De berichten stromen hier binnen. Amai, nu komen de echte goede nummers. Oh, dit is ons lievelingsnummer. Oh, op dit nummer ging mijn knie uit de kom. Het wordt nog beter.
1: Zomer

surfmuziek uit 1966. The Beach Boys. Op 77 in onze Radio 2 top zomerhits 1000. Amai. Oeh. En dit vind ik toch wel straf. In volle covid-crisis 2020 dropte Jerusalemma dit nummer. Enfin, Master Key.

0: Vroeger had je zo de in Zaïre om te dansen. Op trouwfeesten en zo. En nu is dat deze, hè? Dat dansje. Master KG en Jerusalema. Petra uit Zedelgem die zegt, bewolkt of niet, we zitten in ons zwembad en de machtige muziek houdt ons warm. We dansen mee. Schitterend, echt schitterend. Zo dadelijk een gigantische Franse klassieker. En ik ga ook tickets weggeven voor Mini Europa. We gaan het spel spelen waarin je een mini zomerhit te horen krijgt. Jij moet gewoon even zeggen uit welk land die komt. Dus hou je gsm dicht bij de hand.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Krevel.
2: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel. Leef beter.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: Wat een classic. Voile sur le fil. Parte sur le Nil. Staat op 75 in deze Radio 2 Tops. Mooi, ik ga zwijgen. Ce soir je de la fête, toi tu meurs de froid. Energiek manneke wel, hè? Claude François heeft het helaas niet kunnen meemaken, zijn eigen succes, want dit nummer kwam uit op de dag van zijn begrafenis. Hoe jammer is dat? Alleszins, we zijn zoveel jaren later, meer dan 50, en het is nog altijd een grote, ja, een classic, hè? Op 75 hebben jullie hem gezet.
1: Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000.
0: Oké. Mag tickets weggeven voor een mini-Europa. Gezinstickets. Zeer, zeer goed, want echt waar, bij mij is het ook paniek. Ze. Amai, 2 maanden die kinderen entertainen, dat is veel. Maar zo'n dagtrip naar Brussel kan het allemaal beter maken. Maar dan moet je wel het antwoord vinden op de komende vraag. Namelijk, uit welk land komt deze mini-zomerhit?

Wat zou dat kunnen zijn? Allez bon, ik zou zeggen we gaan naar Spanje, maar nee, het is Italië. Righiera. Het zijn Italianen, hè? En dit gaat niet over joepie, we gaan naar het strand. Het gaat over weglopen van een atoombom. Richting het strand. Sorry voor het verpesten van de fun. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Maar waar, uit welk land kwam die vorige hit? Dat mini-hitje, stuur maar.

0: lekker vrolijk nummer dat toch niet helemaal zo vrolijk is. Rigera, vamos a la playa.
1: Radio 2, Zomerhit 1000.
0: Oké, je hoorde daarnet een kleine mini-hit. En meteen heel veel antwoorden. Ik vond het nogthans niet gemakkelijk. Anne-Sophie van Scoren, hallo.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Wat was jij aan het doen?
2: Ik was net bezig aan het poetsen in huis. Want ik kon dat gisteren niet doen.
0: Zoveel mensen aan het poetsen en soep aan het maken. Het is niet normaal. Dat heb je dan met een bewolkte dag. Hè. Eindelijk wat tijd om eens wat de kuis te doen. Jij hebt daarnet geluisterd naar deze opgave.

0: Oké. Er kwam heel veel Spanje binnen. En jij stuurde wat?
1: De Dominicaanse Republiek.
0: Sí.
2: Yes.
3: Sí.
2: Ja. Da.
0: Dat is inderdaad juist. Juan Luis Guerra komt uit de Dominicaanse Republiek. Hoe wist je dat? Heb je dat snel nog even zitten googlen of zo?
1: Ik heb een klein beetje zoet. Ik heb het ook nog even gegoogeld om zeker te zijn.
0: Ah ja. Oké. Maar het was helemaal juist. Dus jij mag naar Mini-Europa. Gezinstickets. Heb je nog zo'n gezin dat daar enthousiast voor te maken is?
1: Ik heb 3 volwassen kinderen, dus misschien kan ik ze ook wel warm maken om mee daar naartoe te gaan.
0: Nou, ik denk het wel. Oké, en dan wil ik nog 1 ding van jou weten. Wie mag er op nummer 1 staan voor jou? Wat is de allerbeste zomerhit volgens Anne-Sophie Verschoren?
1: Ah, wel, ik heb eigenlijk een speciaal verzoekje. Lekker blijven hangen van Margriet Hermans.
0: Oh.
1: Dat was het lievelingsliedje van mijn papa. Die is helaas gestorven 2 jaar terug. Maar ja, dat was zijn lievelingsnummer. En ik wou eigenlijk dat nummer ook verkozen wordt tot de zomerhit.
0: Staat in
1: het liedje van de zomer.
0: Oké, we hebben nog 1,5 uur om erop te stemmen. Hè. Het staat inderdaad in de top 10, dus het zou het wel eens kunnen worden. We gaan straks weten tegen 8 uur, maar stemmen maar via VRT Max, beste mensen. Maar het is nu echt toevallig hè, dat je dat zegt, want Margriet Hermans staat klaar. Die staat 7 keer in de lijst. We zijn op 73 beland en daar staat ook echt wel een heel mooi nummer van haar. Maar bedankt om mee te spelen, Anne-Sophie, en een fijne zomer.
1: Dankjewel, voor jullie ook.

0: heb de indruk dat toch heel veel mensen op Margriet hebben gestemd. Ik zie dat hier allemaal binnenkomen. Straks zullen we het weten. Even kijken op de weg. Op de, ja, klein beetje file. Op de E314 richting Nederland is bij Maasmechelen de weg gedeeltelijk versperd. En dat komt door een brandend voertuig. Wees voorzichtig daar. Op de E19 richting Antwerpen 10 minuten vertragen bij de werken in Mechelen-Noord. En in Brussel staat in de Halle-Poorttunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de rechterrijstrook. Ook dat geeft een kleine file.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.
3: Radio 2.
4: Caroline de Becker.
1: 72.

0: de zomer van 1978. Geweldige disco-hit met Madonna als achtergronddanseres, die compleet onbekend was toen, maar ze werd er wel uitgekozen door Patrick Hernandez, Born to be Alive, op nummer 72. We gaan zo dadelijk door met de Pointer Sisters.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Sommige Volkswagen kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
4: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
7: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
8: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
9: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
10: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
9: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
11: Radio 2.
12: Zomerhits 1000.

0: Leopold 3. Als ik dat hoor, dan ben ik echt weer bij 10 om te zien aan het strand in Blankenbergen vroeger. Oh jee. Op 70 stonden ze met Zomernacht. Oké. We hebben nogal heel wat nummers achter de rug met zo van die bekende danspasjes, hè, die mensen dan instudeerden voor tv. Zoals bijvoorbeeld La Sketchup en Jerusalema. Hè, dat is daarnet ook gepasseerd. Maar er komen er nog. Straks komt de Macarena nog langs bij Benjamin, want die staat ergens in de top 10. Maar er was ook nog deze.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: De zomer van 98, dat was de zomer van Steps. It's time to begin.

Alle kinderen gaan 6, 7. Steps 5, 6, 7, 8 op 69. En over Frans gesproken. Heerlijk. Persoonlijk vind ik dat deze hoger mocht staan. De versie van Kate Ryan is al dagen geleden gepasseerd in de lijst. Maar deze blijft toch wel de OG.

Diederik van der Velde uit Wichelen. Die stuurt, oh my god, mijn nummer 1. Caroline, speel hem tot aan het gaatje. Er is geen gaatje. Hij veet helemaal weg, hoor je? Maar ik heb hem zo lang mogelijk laten spelen, Philippe.

0: De lijst wordt alsmaar zomerser en zomerser. Op 67. Samba de Janeiro van Bellini.
1: Vanaf morgen vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister morgen vanaf 9 uur naar Radio 2. En ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Gaan we koken?
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
9: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
10: De Frisco's, die zijn er al.
9: Frisco's.
10: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Frisco!
10: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Er zitten verdacht veel Italianen in het volgende uur. Van Rocco Granata tot Eros Ramazzotti. We tellen verder af na het nieuws.

0: Dit is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Een van de verdachten van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De verdachten zijn 2 voetgangers. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Lieselotte Klaasens van het parket legt uit.
1: 2 personen, een man van 35 jaar en een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw heeft voorwaarden gekregen en is in verdenking gesteld van opzettelijke slagen aan 1 van de inzittenden.
0: Op de afrit van de E19 is vannacht een auto in de gracht beland ter hoogte van de afrit UZA. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur, waarna de auto meerdere keren over de kop zou zijn gegaan. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder en de passagier te bevrijden. De bestuurder werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Over de toestand van de passagier is niets bekend. Voor de kust van Jemen in de Rode Zee is een vrachtschip aangevallen. Dat meldt een Britse maritieme organisatie. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit en of er gewonden zijn of schade is aan het schip. Sinds 2023 hebben de Houthi-rebellen de scheepvaart in de Rode Zee al vaak belemmerd met aanvallen op schepen. Ze begonnen daarmee als wraak voor de Israëlische oorlog in Gaza. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de eerste gewone rit na de ploegentijdrit van gisteren. Deze 2e etappe gaat van Tarragona naar Barcelona. Christophe van der Goor, er zijn al enkele vroege vluchters. Zijn die goed weggeraakt?
2: Ja hoor, want die hebben een voorsprong van 3,5 minuut op het peloton. Dit zijn de namen, minder bekende namen. De Duitse kampioen Felix Engelhardt, een Nederlander Frank van den Broek en een landgenoot van hem, Alex Molenaar. Die hebben een voorsprong gekregen van het peloton van 3,5 minuut. Het peloton onder leiding van de ploegmaats van Tom Pidcock. Want Tom Pidcock, de Brit, hij vindt hier straks op Montjuïc echt wel een uitdagende aankomst om te gaan voor die ritoverwinning. Maar uiteraard, zoals al een paar keer gezegd, hij is heus niet alleen. Want ook Pogacar, Vingegaard en de Remco Evenepoels van deze wereld zijn tuk op de finale van vandaag.
0: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de 2e ronde van het dubbeltoernooi. Mertens won dat toernooi vorig jaar nog en ook in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner Zhang in 3 sets van een Taiwanese duo. Mertens doet wel nog mee in het enkelspel. Gisteren stuntte ze door in de 3e ronde het nummer 2 van de wereld uit te schakelen. Opklaringen en wolken en vooral in het noordoosten en oosten is er kans op een bui bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warm, 26 tot 30 graden. In de loop van volgende week vaak zonnig en maxima van 30 graden en meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen nog snel zijn kuis aan het doen voor het morgen 30 graden wordt en weer naar buiten gaan. Op de E314.
4: Hoogstraten aardbeien.

0: Nu Super Soldeck. Scoor jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
1: Max, Max Meubel, dat is meer mooi voor minder. Max, plan je meubeltrip nu naar Max Meubel in Kortemark.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

1000 zomerhits moesten we hebben. Jullie hebben gestemd. En 5 van die 1000 kwamen van Eros Ramazzotti. En deze vonden jullie de beste. Se pasta seda, bla bla canzone. 1995, dat was Friends. En dat waren daarom ook de Rembrandts. En I'll be there for you.

0: Boys of Summer. Als ik dit hoor, dan denk ik, ah, de zomer in de 80's. Ik ga naar de Goonies kijken. Of naar Ghostbusters, wat een sfeer. Tanja Sloren uit Leden, die stuurt, maar leu, die staat veel te laag. Linda Jansen zegt ook, allee, dit was mijn nummer 2. Ja jongens, ik stem hier niet voor, hè. Maar hé, wacht. We hebben nog heel goede zomernummers.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Caroline de Bekker.
3: VRT Radio 2.
0: We blijven in de 80's. In Italië. Schitterende synthesizer toch ook. Dolce Vita. Van Ryan Paris. Zestig.

0: Benjamin Scholaert, waar moet je aan denken als je dit hoort?
1: Club met 1985. Allee, Veneuve, ik noem het animatieteam zo. Hè? Dat is toch typisch zoiets, hè?
0: Bruin gebrande jongens en meisjes van het animatieteam.
1: Helemaal nog van geen kwaad bewust over je insmeren en zo.
0: Nee. Ja, dat was de blauwe zonnecrème, factor 10.
1: 10 was al veel, 5. Radio 2, Zomerhits 1000. 72.

De zomer van 2006, dat was het WK voetbal in Duitsland met de kopstoot van Zinedine Zidane van Frankrijk. Maar ook de zomer van de Scissor Sisters. En 40 jaar geleden, de zomer van 86. Dat was de zomer van Sandra Kim. Die zogezegd 15 was. Maar vreemd genoeg was ze toch maar 13.

0: 60, Sandra
1: Radio
0: Kim.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Het kind wou eigenlijk gewoon aerostess worden, maar ja, dan was het Eurovisie Songfestival. We moesten voor een zangcarrière gaan. Bon, ze scoort echt wel hoog, hè. 60 op de 1000 zomerhits. En we tellen verder af. Je weet het, het is het laatste half uur dat nu ingaat, waarin je kan stemmen op de laatste 10. Dus ga naar VRT Max en stem op die laatste 10. Heel veel mensen zijn dat aan het doen. Het is over een half uur, ja, sluiten de rangen. Dus ik zeg het toch maar eens even. VRT Max en dan doorklikken naar die laatste 10. Op de foto van Kim de Brie, daar vind je haar. Op de E314 richting Nederland is bij Maasmechelen de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt door een brandend voertuig. En op de E19 richting Antwerpen moet je nog 10 minuten vertragen bij de werken in Mechelen-Noord. Verder geen problemen.
2: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
3: Radio 2. Caroline de Becker.

0: Shakira, die draait toch ook al wel meer dan 25 jaar mee. Whenever, wherever, op 59, maar staat ze straks misschien op nummer 1. Gaat Shakira dat deelspel hier winnen deze week? Ze staat in jullie top 10, dus het zou maar eens kunnen, hè? Maar kijk, je kan nog stemmen, of wordt het misschien deze? Oya Lele van K3 en de fans van K3 die hebben veel geluk.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Want die komen nog een paar keer voorbij. Deze keer op
1: 58.
0: 58 dus. Met Hey Mama.

0: De eerste hit van K3 in 99. Ze hadden het eens moeten weten. Mijn god, en die Marcel van Tilt ook. We gaan zo dadelijk naar La Bamba.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Radio 2. Zomerhits 1000.

0: Ja, dit is zomer. Los Lobos en La Bamba uit 87. En we blijven bij het zomerse.
1: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2.
0: De zomer van 59.

0: Bravo Rocco Granata. Marina uit 59. Hij heeft het later nog eens geprobeerd, hè? Marina. In de jaren 90. De New Beat versie, weet je dat nog? Maar die heeft het niet gehaald in deze Radio 2 Zomer Hits 1000. Goed, we gaan verder met de lijst naar Hathaway. Elke dag
1: telt voor twee. Radio 2 Zomer Hits 1000.
0: Die staat op 55.

0: Cassie Meus uit Tongeren, die is al 2 kilo vermagerd. Van heel de week mee te dansen.
1: Ah, ja, ja, ja. Maar dat, is, ja, dat kan ik wel begrijpen, want ze legt wel heel veel fijne dansplaten in, hè?
0: Ja, maar absoluut. Deze bijvoorbeeld op 55, Hathaway and What Is Love.
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Ik zeg altijd de muziek van de jaren 90. Alleen de dancemuziek, dat is de beste. Maar ja, dat is natuurlijk, wanneer jij puber was, dat is altijd je favoriete muziek.
1: Dat is sowieso. En wij waren puber, Caroline, in de 90s, hè?
0: Dat is zo. Mm-hmm. Dat is waar. Maar alhoewel de 80s. Ja, nee, kom. Ja, we gaan erover zwijgen. Ja. We gaan erover zwijgen. Benjamin, jij bent hier om de mensen te waarschuwen dat ze nog, wat, 12 minuten de tijd hebben?
1: 12 minuten tot 4 uur de tijd hebben om te stemmen voor die top 10 van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dan sluiten we af, gaan we tellen. En tussen 7 en 8, ja, dan hoor je me, de top 10.
0: Welke zal het worden? Zou het deze worden op 1? Dit is wel echt de plaat als je naar het zuiden rijdt.
1: Absoluut. Dat is Frankrijk op een plaat, op een plaat gezet gewoon. Hè?
0: Ja, maar weet je, ik zondagavond, hè, als er nummers mogen worden aangevraagd in morgen maandag, dan is deze toch altijd de populairste.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Ah ja, maar ja.
1: De Willy.
0: Ja, de Willy. Maar ja, Margriet zit er ook bij, hè?
1: Ja. Ja, ja, het is zware concurrentie, hoor, daarboven.
0: Het is heel zware concurrentie, maar kijk, wat zal het geven? Straks om 8 uur weten we het.
1: Oké, okay, en je kan nog heel even stemmen, intussen nog 11 minuten.
0: De mensen zijn soms wat verward, waar kan ik terecht? Ik zie dat hier allemaal binnenkomen. Ga naar VRT Max. Ja. Als je de app nog niet hebt, download hem. Ga naar Radio 2 in VRT Max en scroll naar beneden. Tot je het blije gezichtje van Kim de Brie ziet.
1: Met haar frisco's.
0: Met haar frisco's? Daar kan je stemmen.

zomer van 1983. Dat is rondcrossen met je BMX'ke. En op je rolschaatsen door de straat, want er reden toen toch bijna geen auto's. Maar dat was ook Michael Jackson met Billie Jean. Oké, we zitten op nummer 53 met Bluff en Gijke Arnaert.

0: Graaf en Gijke Arnaerts, Zoutelanden.
1: Zomerhits 1000.
0: Op 53, dat is nu wel eigenlijk raar. Hè? Daar komt één keer Strandhuis in voor en dat wordt een zomerhit.
2: Ja, ik vind het ook eigenlijk wel straf, want als ik dat nummer hoor, ik krijg er altijd zo'n herfstig gevoel van. Hè? Ze zitten daar dan in hun huisje op dat strand van Zoutelanden.
0: De warme choco te drinken.
2: De warme choco te drinken, het giet. Ze kunnen de hele weekend niet buiten komen. En ja, dat is dan zo'n beeld dat ik heb. Maar goed, ja. Dat is een persoonlijk beeld, hè, Carolien. Ja.
0: Benjamin, de mensen hebben het erin gestemd. Hè?
2: Zo is dat.
0: Alleen, wat ik nu wel heb gehoord, onlangs, ik heb mij laten vertellen dat dat helemaal niet bestaat, het strandhuis in Zoutelanden.
2: Ah,
0: dat bestaat niet.
2: Hoe zeker?
0: Ze hebben ons goed liegen gehad.
2: Ja, amai.
0: Goed, jij telt verder af met schitterende nummers. Echt waar. Benjamin, ga ervoor. Richting nummer 1.
2: Zeker en vast.
3: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Ze zijn terug.
5: En doet tekstje nog?
6: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
4: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
5: Kom, pak het beter kind dan ik.
4: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
7: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
8: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Santé.
8: Vanaf maandag 6 juli, elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
10: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
11: Krevel. Leef beter.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
13: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Zometeen starten wij dus met die grote finale van onze Radio 2 Zomerhits 1000. En iets voor 8 uur vertel ik jou wie er op nummer 1.

0: is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Bij een diefstal met geweld in een huis in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is een bewoner gewond geraakt. Lieselotte Klaasens van het parket vertelt wat er gebeurd is.
1: 4 gewapende en gemaskerde mannen drongen daar een woning binnen door het raam op de eerste verdieping in te slaan. De bewoner is bij de feiten gewond geraakt. Er konden de daders ook buit worden gemaakt. Nu, de daders zijn op dit moment nog steeds spoorloos. Het verder onderzoek zal gebeuren door de federale politie.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vindt het goed dat het noodnummer 1733 om de dokter Van Wacht te bereiken weer onder de bevoegdheid van Volksgezondheid zou vallen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat nummer weer overnemen en dus weghalen bij Binnenlandse Zaken, nadat de wachttijden bij dat nummer sterk opliepen tijdens de recente hittegolf. Ook minister Quintin vindt dat logisch. Het noodnummer 112 voor dringende hulp zou wel onder Binnenlandse Zaken blijven. De bosbranden in de Spaanse toeristische regio Costa Brava zijn onder controle, maar de brandweer vreest opflakkeringen of nieuwe brandhaarden. Want de nieuwe hittegolf doet de temperaturen weer stijgen en de planten en bomen zijn uitgedroogd, wat het ontstaan van een nieuwe brand vergemakkelijkt. Bij de bosbranden van de voorbije dagen is goed 2000 hectare in rook opgegaan. Later vandaag beslist de organisatie van de Ronde van Frankrijk of de rit van morgen wel kan doorgaan. Die brengt de renners langs de oostelijke Pyreneeën aan de Frans-Spaanse grens en daar lijken de bosbranden aan te wakkeren. Om veiligheidsredenen wordt de etappe dus mogelijk geschrapt. En in die Ronde van Frankrijk hebben de renners nog zo'n 75 kilometer te gaan in de tweede etappe. Christophe van de Goor, wat is de situatie daar nu?
2: Wel, de drie leiders, de twee Nederlanders, Frank van den Broek en Molenaar, samen met de Duitse kampioen Engelhardt, die hadden een voorsprong van 3,5 minuut. Die is geslonken naar nu nog een half minuutje. En dat heeft alles te maken met het feit dat het team van Tadej Pogacar, team Emirates, zich op kop gezet heeft van het peloton. We zijn aan het klimmen in het hinterland op weg naar aankomstplaats Barcelona. Het gaat bergop. En dat wil zeggen dat ook sprinters nu eraf moeten. Arnaud Delis was een van de eerste gelosten. En ook Tim Merlier komt nu op dit ogenblik in de problemen. 75 kilometer nog op weg naar Barcelona.
0: Dankjewel, Christophe. En motocross nog. Lucas Koenen heeft de MXGP in Zuid-Afrika gewonnen. Koenen won zowel de eerste als de tweede reeks. Onze landgenoot verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Zijn broer Sascha Koenen had pech in de MX2-klasse. Hij werd pas zesde, maar ook hij blijft leider in zijn klasse. Opklaringen en wolken. In het noordoosten en oosten is er kans op een bui bij maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en 26 tot 30 graden. In de loop van volgende week vaak zonnig en maximaal van 30 graden en meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. 3 minuten over 4. Op dit moment 33 kilometer file in totaal. Waar staan die problemen? Wel, op de E403 richting Kortrijk is bij Ruddervoorde de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de E19 richting Antwerpen 10 minuten vertragen bij de werken in Mechelen-Noord. En in Brussel is in de Louisa-tunnel richting Zuid een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
4: Green. Energie Rebellie. Radio 2, Zomerhits 1000.
5: Benjamin Scholaert.
3: En we zijn intussen aangekomen bij de nummer 52 in onze lijst. Die plek is voor Katrina and the Waves met Walkin' on Sunshine.

0: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn solden in de designer outlets van Roermond.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hier in Brussel was het vandaag ja toch even wat minder qua zon. Maar hou je maar vast aan de takken van de bomen, want volgende week zal ze weer keihard toeslaan. En wat zie ik vanaf donderdag is het weer, hallo, 30 graden. 52 in onze Radio 2 Zomerhits 1000 was voor Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. En dan gaan we nu naar de Caraïben. En dat is altijd een goed idee. Naar Puerto Rico voor Luis Fonsi, Daddy Yankee en Despacito op 51.
1: Fonsi! Chihuahua!

Niet alleen bij ons, maar eigenlijk wereldwijd. Hoe is Fonsi samen met Daddy Yankee en Despacito? Zometeen gaan we starten aan die top 50 van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Op 50 hoor je straks iets Italiaans, maar eerst een overzicht van 60 naar 51.

nummer 60. Onze Belgische Songfestival trots. Jawel, Sandra Kim met J'aime la vie. Nou, ze staat met veel nummers hoor in onze Radio 2 Zomer iets 1000. Op nummer 59, Shakira met Whenever, Wherever. En ook deze doen het zeer goed in die Radio 2 Zomer iets 1000. Heeft natuurlijk ook wel iets te maken met die concerten in de AFAS Dome, de OG's. Hey ya mama! Van K3 op 58.

0: Wie heeft er daarnet bij Caroline nog eens de kuskusdans gedaan? Hè? Want dat was dit nummer, hè? Los Lobos La Bamba op 57.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa.
0: 56 voor de enige echte Rocco Granata met Marina. Toppertje uit de 90s. 55 was voor Hathaway, What is Love?

nu een zomergevoel krijgt of een herfstgevoel krijgt, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Er is op gestemd en er is veel op gestemd op dit nummer en geëindigd op nummer 53. Bluff samen met Gijke Arnaert en Zoutelanden. Was voor deze Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.

0: 50 Louis Fancy en Daddy Yankee. En één plaats hoger, op 50, vinden we Laura Pausini. Elke
1: dag telt voor twee. Radio 2, Zomerhits 1000. Radio
2: 2. Benjamin Scholaert.

Maar ja, het nummer deed het zo goed dat het maanden in de hitlijsten stond en het op die manier toch ook wel weer een zomerhit werd. Je hoorde Sing Hallelujah op nummer 49. Ik krijg hier vragen in de app van Radio 2 van zeg Benjamin, waar kunnen wij nog stemmen voor die top 10 vrienden? Jammer, jammer, jammer, maar helaas dat stemmen is afgelopen om 4 uur. Maar straks zit je natuurlijk wel op de eerste rij om die top 10 volledig te horen. Dat is tussen 7 en 8 en iets voor 8 uur. Dan vertel ik jou wie er dit jaar op nummer 1 zal staan van onze Radio 2 Zomerhits 1000. We zitten nu bij 48. De zomerhit uit 84 is dat. Je hoort bij hem met Wake Me Up Before.

0: Wake Me Up Before You Go Go. Maar als het heel vroeg is, dan mag je mij gewoon laten liggen ook hoor eigenlijk. Je kreeg Wem in onze Radio 2 Zomerhits 1000 op 48. 10cc staat ook in de lijst, hoor je zo meteen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Medi Market.
2: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: Ik dacht eerlijk gezegd altijd dat die zongen I don't like reggae. Dat klopt, maar ze zingen soms ook wel eens I don't like cricket. Enfin, ik geef het maar mee. Op nummer 47, 10cc met Dreadlock Holiday. Jennifer Lopez staat 3 keer in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Wil je weten exact waar? Wel, de lijst die staat op VRT Max, op de pagina van Radio 2. Daar kan je mee gaan aftellen en kan je ook eens bekijken welke nummers al zijn voorbijgekomen. Zometeen op 46, de hoogste notering voor Jennifer Lopez, dat is Let's Get Loud. Maar eerst staan we de weg op. Op de E403 richting Kortrijk is bij Ruddervoorde de rechterrijstrook dicht door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: 46.

Gert Kommers uit Herenthout, die heeft het gevonden hoor. Ja. Stuurt mij een bericht in de app van Radio 2, schrijft: dag Benjamin, ik kijk naar de ronde van Frankrijk zonder geluid, zonder commentaar. En intussen luister ik naar de Radio 2 Zomerhits 1000, want ik wil absoluut niks missen. Je zal het je niet beklagen, beste Gert. Nee, nee, want nog heel veel fijne muziek tussen nu en 8 uur. Zometeen, trouwens, pak de pluimen maar uit de kast, hè. Voor onze nummer 44, het zal nodig zijn. Barry Manilow, de Copacabana.

0: Anita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister morgen vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2.

0: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Yo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
10: Homo koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
12: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: Het was dus een legendarische nachtclub in New York, hè, die Copacabana.
1: Ja, het was ook zo'n beetje what happens at the Copacabana, stays vooral at the Copacabana. Ja. Nummer 44, Barry Manilow met de Copacabana. Voor 8 uur hoor je die top 10 van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Zeg maar, zal ik nog eens even alles opfrissen hoe het er vorig jaar precies uitzag. De top 5 even, dit stond op 5.

0: vijfde plek vast. Nummer 4 was... dit jaar exact 20 jaar oud. Deze late zon in je hart van Willy Sommers stond vorig jaar dus op nummer 4. En dit was toen de nummer 3. Bryan Adams met The Summer of 69. De koningin van zomerhit. En van de zomer eigenlijk in totaal. Stond vorig jaar op nummer 2, Bella Perez met Enamorada. En dit was de nummer 1. Nummer 1 vorig jaar in onze Radio 2 Zomerhits 1000 was voor Lambada van Kaoma.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Benjamin Schollaert. Radio 2.
0: En intussen zitten we bij nummer 43, Maxime en Hannah May. En ik wil dat je liegt.

0: Exact 2 jaar geleden was dit hem, hè? De VRT Zomerhit. Een samenwerking tussen Maxime en Hanna May met Ik wil dat je liegt staat op nummer 43.
1: Zomerhits 1000.
0: En op maandag 13 juli komt Maxime ook naar Radio 2 aan Zee. Dan kan je hem live bezig zien op onze Radio 2-podium. Dat is om 3:30. En vanaf morgenochtend, vind je ons met Radio 2 op de dijk van Blankenbergen ter hoogte van de pier. Dat is eigenlijk dezelfde plek als waar we vorig jaar stonden. En je bent natuurlijk van harte welkom. Er zal van alles te doen zijn, van alles te beleven zijn. En morgen hebben we al meteen deze knaller om ons podium te openen. Dat wordt sowieso ambiance, hoor.
2: Net als vissen in het water. We gaan dan zwemmen in de zee.
0: Bart Peters is onze eerste live artiest. Morgen om 3:30 wil jij ontdekken welke artiesten deze zomer nog allemaal langskomen. Download dan de VRT Max app, als je die nog niet zou hebben. En volg Radio 2. En dat doe je door op het hartje te klikken. Of op volgen. En dan ontvang jij de volledige line-up van Radio 2 aan Zee in Blankenbergen.
3: Vrijdag in de kroeg.

0: ondertussen ook nog een zeer goede vraag gekregen in de app van Geert de Schoenmaker. Geert schrijft leuke muziek. Doe ze nog maar even verder. Dat gaan we ook doen, Geert, tot 8 uur. Maar wanneer worden eigenlijk die genomineerden bekendgemaakt voor zomerhit? Wel, Geert, dat gaat ook morgen allemaal gebeuren. Vanaf 9 uur met Kim de Brie, Zita Waters en Ilse Stadsbader. Dus luisteren, Radio 2 volgen via VRT Max of via onze socials. Dat is absoluut de boodschap. Je hoorde Mungo Jerry in the summertime.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En zometeen duiken wij samen die top 40 in van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Zal ik al zeggen wie er op 40 staat? Ja? Het is iets van de Venga Boys. Eerst het nieuws van...

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Na 4 dagen vol muziek loopt Rock Werchter stilaan op zijn einde. Het Belgisch fregat Leopold 1 heeft een technisch defect en we gaan live naar de finale van de tweede rit in de Ronde van Frankrijk. Het is vandaag de laatste dag van het festival Rock Werchter in Rotselaar. Alleen de 2 weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Stijn de Fort ging de sfeer opsnuiven op de weide.
1: De Belgische punkband Kaat van Stralen mag het hoofdpodium openen op deze laatste festivaldag. Dan is er ook de Gentse groep Dressed Like Boys. Het publiek staat tot ver buiten de tent.
2: Fantastisch. Heel emotioneel. De jonge Elton John, top.
3: De Belgische artiesten worden onderschat.
1: Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en de tent Club C staat op een andere plaats.
4: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk. Dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje. Ja.
5: Het is veel open, waardoor dat je plaats hebt en een open gevoel hebt.
1: Het was een editie met perfect festivalweer. Maar 4 dagen Werchter, dat vreet aan je portefeuille.
2: We hebben het al een paar keer uitgerekend en de getallen zijn echt pijnlijk. €500?
1: De Britse New Wave Band The Cure sluit vanavond het festival af.
0: Een van de verdachten van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De verdachten zijn 2 voetgangers. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Lieselotte Klaasens van het parket geeft meer uitleg.
6: 2 personen, een man van 35 jaar en een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw heeft voorwaarden gekregen en is in verdenking gesteld van opzettelijke slagen aan 1 van de inzittenden.
0: De Belgische marine kan op dit moment geen beroep doen op haar 2 fregatten. Het ene, de Louise Marie, wordt momenteel onderhouden. Het andere, de Leopold 1, ligt met een technisch defect in een Amerikaanse marinebasis. De herstelling is niet zo makkelijk, omdat het fregat al 35 jaar oud is. De Leopold 1 had moeten deelnemen aan een NAVO-oefening, maar dat kan nu niet. En dat is pijnlijk, vindt vice-admiraal buitendienst Wim Robrecht, die ooit kapitein was van de Leopold 1.
7: Het is natuurlijk deplorabel wanneer dat we het programma niet kunnen afwerken zoals voorzien. Het standaard antwoord is shit happens. Het is niet gewenst, maar wanneer het natuurlijk structureel een gevolg is van onderhoud dat moeilijker en moeilijker kan uitgevoerd worden gezien de leeftijd van een schip, dan is dat natuurlijk met een impact op het operationeel programma.
0: De Belgische marine heeft 2 nieuwe fregatten besteld, maar die zullen pas klaar zijn in 2034. Jeugdbewegingen die deze zomer op kamp gaan naar de Ardennense bossen moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zegt wolvenkenner Joachim Merguet. Eergisteren is een kudde van 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die daar de komende weken doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt Joachim Merguet van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
8: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie, dat het belangrijkste is.
0: De bosbranden in Zuid-Europa dreigen een probleem te worden voor de Ronde van Frankrijk. Later vandaag beslist de organisatie van de Tour of de rit van morgen wel gereden kan worden. Die brengt de renners langs de oostelijke Pyreneeën aan de Frans-Spaanse grens en daar lijken de bosbranden aan te wakkeren. Om veiligheidsredenen zou het dus kunnen dat die etappe geschrapt wordt en ook rit 4 komt mogelijk in gevaar. En in die Ronde van Frankrijk rijden de renners momenteel de lokale lus in Barcelona in de finale van de tweede rit. Christophe van de Goor, hoeveel kilometer hebben ze nog te gaan?
9: Nog 25 kilometer en ik denk dat we een geweldige ontknoping gaan zien van deze tweede etappe in Barcelona. Want er blijven op dit ogenblik bij het binnenrijden van het lokale circuit en na één steile helling nog maar 25-30 renners over van het peloton. En dat zijn alle tenoren met Pogacar, Vingegaard, Remco, Evenepoel, Mathieu van der Poel erbij. En een heel slecht moment, een lekke band voor de jonge Fransman Paul Seixas. Die moet proberen weer voor...
10: Nu super soldeer. Score jouw nieuw salon, eetkamer of bed. Alles om van je huis een thuis te maken.
11: Max, dat is de Max. Max Meubel, dat is meer mooi voor minder.

0: door een ongeval.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Benjamin Scholaar.
0: En zometeen duiken wij dus die top 40 in. Maar eerst krijg je van mij nog een overzicht van 50 naar 41.

op nummer 50 mocht er eens gesloten worden, hè? Italiaanse klassieker uit de jaren 90 was voor Lara Pozzini, La Solitudine. Uiteraard stond dit nummer van Dr. Alban ook in onze

uit de zomer van 1984. Wake Me Up Before You Go Go van Wham. Is het nu reggae, is het nu cricket? Nee, allebei niet hoor, dat ze ervan houden. Nummer 47, 10cc, Dreadlock Holiday. Let's Get Loud, dat is absoluut geen probleem met deze zeer fijne muziek in onze Radio 2 Zomer Hits 1000. 46 was voor Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Gloria Estefan bij je, de Miami Sound.

0: 44. Barry Manilow met de Copacabana.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog een keer geloven.
0: Tja, wat wordt dit jaar de VRT-zomerhit? Vanaf morgen gaat die strijd dus losbarsten. Want morgenochtend weten wij wie die 20 genomineerden zijn. En dan begint de strijd pas voor echt. Maar dit was dus de VRT-zomerhit exact 2 jaar geleden. Maxime samen met Hanna May, ik wil dat je liegt op nummer 43.
2: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef,
0: nooit vergeten om te genieten van het leven. En daar herinnert deze man ons vaak aan. Op nummer 42, André Hazes met de Leef. Summertime when the weather is hot. Nou ja, volgende week is het weer van dat. Gaan we weer richting 30 graden. Loert er weer een hittegolf om de hoek. Mungo Jerry, nummer 41 in de summertime.
3: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: En ik moet wel zeggen dat de Venga Boys deze week zeer goed vertegenwoordigd waren in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dit is de hoogste notering op 40. En dat is We're Going to Ibiza. Ah wel, dan gaan we graag mee.

0: The Venga Boys, We're Going to Ibiza. En nu terug naar de tijd toen Koen en Chris echt wel nog heel piepjong waren. 1989 wonnen ze de zomerhit met het volgende nummer, om maar te zeggen hoe lang die mannen ook al meedraaien. Op 39, Clouseau met Anne.
1: Radio 2.
2: Zomerhit 1000. Anne.

0: net over Clouseau, over Koen en Chris. Hoe straf het is, hoe lang die al meedraaien aan de top, hè? Maar ja, dat geldt evenzeer voor deze hier. Op nummer 38 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. U2 met Beautiful Day. En zometeen een man met een gouden stem, met een gouden song op 37.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Kom koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
8: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
9: Radio 2 Zomerhits 1000.
10: We got it together, didn't we?

0: 37 is voor Barry White. You're the first, the last, my everything. Vandaag laatste dag Radio 2 Zomer iets 1000. Iets voor 8 uur vertel ik jou wie er op nummer 1 staat. Ja, en ook mijn job van content creator voor de socials van Radio 2 zit er ook bij deze. Voor de Instagram en onze Facebookpagina. En het was toch een dol weekje, hoor. Ja, ja. Als je wil weten wat ik hier precies bedoel, check dan zeker eens de Instagram en Facebookpagina van VRT Radio 2. We gaan weer richting de 30 graden volgende week. Ook 's nachts blijft het warm. Ideaal om eens, als je niet moet werken bijvoorbeeld de dag erop, met de vrienden op een terras te gaan zitten. En dit nummer past daar toch perfect bij. Ja. Nummer 36 is het.
1: Come on.
0: 36 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Lorca.
1: Bang, bang, bang, bang.
0: Met Ritmo della Noche.

zomer van 1990. Ja, Lorca met Ritmo della Noche. En de volgende, die waren eergisteren nog in ons land, hebben een concert gegeven op het Waalse festival Les Ardentes. De nummer 35 in onze Radio 2 Zomerhits 1000 is voor Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: ochtendapp van Radio 2 van Kelly Gailly. Die stuurt Benjamin groetjes vanuit Gran Canaria. Wel Kelly, groetjes terug Inder. 35 was voor de Black Eyed Peas met I Got A Feeling. Wij tellen af richting die nummer 1. Met zometeen 34 Juanes en La Camisa Negra. Op de A12 richting Antwerpen is in Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Justin Timberlake heeft dit nummer voor het eerst live gebracht. Weet je nog wanneer het was? Tijdens het Songfestival van 2016 als een soort van intervalact. En wat een hit is dat nadien geworden, deze Can't Stop the Feeling. Op nummer 33, zometeen op 32, een band die ook zeer vertrouwd is met dat Songfestival.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: 6 keer staan ze erin. In onze Radio 2 Zomerhits 1000. Abba natuurlijk op 32 met de Dancing Queen. 1 plaats hoger, Pharrell en Happy.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhits 1000.
2: Radio 2. Benjamin Scholaar.

een zeer contente mens deze hier, op nummer 31. Alhoewel, ja, toch wel twee plaatsen gezakt, hoor. Nou, want stond vorig jaar op 29, nu op 31. Pharrell Williams met Happy. Zometeen starten wij met de top 30, maar eerst een overzicht van 40 naar 31. Zijn we eens over en weer gegaan naar Ibiza. Samen met de Venga Boys, we're going to Ibiza.

32 was voor die mega hit van Clouseau uit 1989. Anne. It's a beautiful day. Sky falls. Wees maar zeker dat het een beautiful day is. De grote vakantie is net begonnen. En dit is de finale van de Radio 2 Zomerhits. Op nummer 38 stond U2. Steengoed toch, hè? Niet kapot te krijgen, al uit de 70s. Op 37, Barry White met You're the First, the Last, My Everything. Ritmo della Noche, de warme nachten die er weer gaan aankomen. 36 was voor Lorca. Black Eyed Peas deden het ook bijzonder goed op nummer 35 met deze I Got a Feeling. Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo. Juanes, superster, is deze man in Spanje en ook in Zuid-Amerika. En bij ons was dit zijn grootste hit op nummer 34, La Camisa Negra. Justin Timberlake kwam wij tegen op nummer 33 met Can't Stop the Feeling.

We zaten in 1993 met dit nummer en het stond op een van de eerste cd'tjes die ik ooit gekregen heb. Iets hitbox of zoiets-achtig. Robin S. dus, Show Me Love, nummer 30. En ze is na dit nummer ook nog zangeres geworden op cruiseschepen. Ja, in Europa en Azië deed ze dat. Nog eentje voor het nieuws van 6 uur. En we zitten bij Wim Soutaar met Allemaal op 29.

0: Nooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Krevel.
1: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
0: Krevel, leef beter. Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: En straks gaan we eens een paar versnellingen terugnemen in onze Radio 2. Twee zomerhits 1000 beter op nummer 28. L'été indien van Joe Dassin. Nu het nieuws.
7: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. We maken de balans op van Rock Werchter. Het Belgisch fregat Leopold 1 heeft een technisch defect en Isaac Del Toro wint de tweede rit in de Ronde van Frankrijk. De twee volgende ritten worden bedreigd door bosbranden. Het is vandaag de laatste dag van het festival Rock Werchter. Alleen de twee weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Stijn de Vart ging de sfeer opsnuiven op de weide.
9: De Belgische punkband Kaat van Stralen mag het hoofdpodium openen op deze laatste festivaldag.
10: Dressed like boys.
9: Dan is er ook de Gentse groep Dressed Like Boys. Het publiek staat tot ver buiten de tent.
11: Fantastisch. Heel emotioneel. De jonge Elton John, top.
12: De Belgische artiesten worden onderschat.
9: Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en de tent Club C staat op een andere plaats.
13: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk, dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje. Ja.
14: Het is veel open, waardoor dat je plaats hebt en een open gevoel hebt.
9: Het was een editie met perfect festivalweer, maar 4 dagen Werchter, dat vreet aan je portefeuille.
11: We hebben het al een paar keer uitgerekend en de getallen zijn echt pijnlijk. €500?
9: De Britse New Wave Band The Cure sluit vanavond het festival af.
8: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vindt het een goed idee dat het noodnummer 1733 om de dokter van wacht te bereiken weer onder de bevoegdheid van Volksgezondheid zou vallen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat nummer weer overnemen en dus weghalen bij Binnenlandse Zaken nadat de wachttijden bij het nummer 1733 sterk waren opgelopen tijdens de recente hittegolf. Ook minister Quintin vindt dat logisch. Het noodnummer 112 voor dringende hulp zou wel bij Binnenlandse Zaken blijven. De man van 35 die verdacht wordt van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De vrouw van 38 die bij hem was, wordt verdacht van opzettelijke slagen. Zij is vrij onder voorwaarden. De twee verdachten waren te voet. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Belgische marine kan op dit moment geen beroep doen op haar twee fregatten. Het ene, de Louise Marie, wordt momenteel onderhouden. Het andere, de Leopold 1, ligt met een technisch defect in een Amerikaanse marinebasis. Het defect herstellen is niet vanzelfsprekend, omdat het fregat al 35 jaar oud is. Het is een probleem dat onze beide fregatten buiten strijd zijn, zegt vice-admiraal buitendienst Wim Robrecht, die ooit kapitein was van de Leopold 1.
15: Als we kijken wat er eigenlijk allemaal aan koop vaardij binnen België voor de haven van Antwerpen, Gent en andere als toeleveringshaven is voor Europa, niet enkel voor België, hebben wij maritieme belangen te verdedigen. Als we kijken wat er gebeurt in Hormuz, dan is het niet enkel een mijnenbestrijdingscapaciteit die daar nodig is, maar ook escorten op een bepaald ogenblik. Je moet u goed kunnen beschermen.
8: De Belgische marine heeft 2 nieuwe fregatten besteld, maar die zullen pas klaar zijn in 2034. Jeugdbewegingen die deze zomer op kamp gaan naar de Ardense bossen moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zegt wolvenkenner Joachim Merquet van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Eergisteren werd een kudde van 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die er de komende weken doorgaan. Maar volgens Joachim Merquet is er geen reden tot ongerustheid.
3: We kennen die wolven. Die hebben zich in Forêt-Dallier gevestigd, maar die laten zich amper zien. Die zijn daar helemaal gefocust op wilde prooien. En ja, af en toe, zeker wanneer er jongen zijn, is die kans wat groter dat er ook vee wordt aangevallen. Maar op mensen richten ze zich niet. Die lopen even hard van mensen weg als de meeste andere wolven in Europa.
8: In de buurt van Perpignan in het zuiden van Frankrijk zijn twee mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt nog altijd uit, want het is er heet en droog en er waait een stevige wind. 160 bewoners zijn geëvacueerd en 700 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden. Normaal passeert de Tour de France morgen in die regio, maar de autoriteiten en de organisatie van de Tour beslissen later vanavond of die etappe wel kan doorgaan. En ook de vierde rit overmorgen komt mogelijk in gevaar. In die ronde van Frankrijk heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de tweede rit gewonnen. Hij won bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar, die hem liet voorgaan op de finish. Tadej Pogacar werd tweede, Remco Evenepoel derde. Een verslag van Christophe van de Goor.
10: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin twee steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als derde, Vingegaard finishte als vierde en blijft leider. Pogacar is nu tweede in de stand, Evenepoel schuift op naar de derde plaats.
8: En de Monegasque Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas 16e. Maar hij blijft wel leider in de tussenstand. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en maxima van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig en maxima richting 30 graden of meer. We beginnen heel waarschijnlijk aan een nieuwe hittegolf. We begonnen dit nieuws op de festivalweide van Rockwerchter. Het is vandaag de vierde en laatste dag. Alleen de weekenddagen waren uitverkocht met telkens 90.000 bezoekers. Meer op veertiennieuws.be.
16: Dankjewel, Nathalie. 6:06. Op de buitenring rond Brussel is het ter hoogte van Tervuren opletten voor
8: de hittegolf. We begonnen dit nieuws op de festivalweide van Rockwerchter. Het is vandaag de vierde en laatste dag. Alleen de weekenddagen waren uitverkocht met telkens 90.000 bezoekers. Meer op veertiennieuws.be.
16: Dankjewel, Nathalie.

dat is voor aan het eind van de zomer, hè. Als we in september, oktober nog van die warme dagen krijgen. Ja, dan heb je een Indian Summer ofwel een E.T. Indien, waar Joe Dassin over zingt op nummer 28. En intussen gaan wij gewoon lekker door met onze lijst. Nummer 27 is voor John Travolta samen met Olivia Newton-John uit Greece. Dit is Summer Nights.

De hit uit de film Grease. Grease Lightning, You're the One That I Want en Summer Nights. Alle drie staan ze in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Maar deze Summer Nights staat wel het hoogst op nummer 27. John Travolta en Olivia Newton-John. En dan naar de Beatles met een nummer uit Abbey Road. Je weet wel, de plaat met op de hoes de vier Beatles op dat zebrapad. 26 is Here Comes the Sun.

Beatles' Here Comes the Sun. Ja, het is vandaag met iets minder enthousiasme die zon. Maar dat komt de komende dagen allemaal wel goed, hoor. Daar mag je zeker van zijn. En ook die temperaturen, die gaan weer omhoog. En de volgende, op 25, dat is een songfestivalzon. Jawel, Lorraine, Euphoria.

0: gewoon voor Loreen allemaal op het Songfestival in 2012. Maar Nadine had er wel een dikke zomerhit mee te pakken. Met deze Euphoria op nummer 25. En zo meteen Alvaro Soler.
1: Helemaal.
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.

0: 20. Alvaro Soler met Sofia. En iets later werd het dan natuurlijk Schoon Meisje. Zitten we met Niels en Wiels. Eén plaats hoger komen we Lou Bega tegen Mamba No. 5.
1: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio
2: 2. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: mambo number 5.
1: Maar we kunnen toch wel zeggen, een serieuze terugval over dit nummer. Want vorig jaar stond hij nog mooi op nummer 5 te blinken in onze Radio 2 Zomer Hits 1000. Maar dit jaar achteruit naar 23. Lou Bega met Mambo number 5. 22 is voor Neil Diamond en Sweet Caroline.

0: ook die versie van Christophe staat in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Sweet Caroline, Neil Diamond, nummer 22. Zometeen krijg je Jody Bernal. Maar eerst gaan we de weg op de buitenring. Rond Brussel is het bij Tervuren opletten voor een ongeval. Op de rechterrijstrook er staat 20 minuten file vanaf Leonard. En daardoor ook 10 minuten vertragen op de E413 richting Brussel vanaf Overijssel.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Bernal was niet vies van een trompetje, hè? Dat hoor je hier. Op 21 met zijn Que Si Que No. Zometeen starten wij met de top 20, maar eerst nog eens een overzicht. In de jaren 90, zangeres van dance music en nadien zangeres op een cruiseschip, heb ik jou daarnet verteld. 30 was voor Robin Haas met Show Me Love.
1: We gaan dansen in de zon, baden in het licht, ja, we omarmen.
0: Zomerhit was dit in 2003. Wim Soutar met Allemaal op nummer 29.
2: Hoe tu voudras, quand tu voudras.
0: Ga eens even vooruitblikken naar het eind van de zomer. Maar de warme dagen die ons misschien dan nog te wachten staan. L'été indien, Joe Dassin op nummer 28. Nummer 27 voor John Travolta en Olivia Newton-John met The Summer Nights.
1: Here comes the sun.
0: 26. The Beatles met Here Comes the Sun. Ja, de nummer 25 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dat was voor deze bomval op het Songfestival. Euphoria, Lorraine.

0: 24 stond Alvaro Soler met Sofia.
1: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita.
0: En die Mambo No. 5 van Lou Bega, die stond op 23. Ook niet kapot te krijgen, hè? Dit nummer van Neil Diamond op 22, Sweet Caroline.

Radio 2. Yes, we gaan eraan beginnen. Aan die top 20 van onze Radio 2 Zomer Hits 1000. Op 20 staat Sergio Mendes met Black Eyed Peas en Mashkenara.

0: Spencer, Jonathan met de Black Eyed Peas en Mashkenada op 20. Wie staat er op 19? Ontdek je zo meteen.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2.
3: Radio 2.
2: 19.

tegenwoordig bezig met zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En je leest echt alleen maar lovende dingen hoor, over die concerten, ja, en over deze man. Bruno Mars met Mark Ronson en Uptown Funk op nummer 19. En nu DJ Frank en The Underdog Project. Met de Summer Jam.

0: as much as we can.
1: Chris uit de Zedelgem stuurt in de app van Radio 2 alles loslaten en dansen. Ja, zo denk ik er ook over, Chris, bij dit nummer. De legendarische DJ Frank met zijn Underdog Project en de Summer Jam op nummer 18. En nu Shakira.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.

nummer 16, Rob de Nijs. Met Het werd zomer. Prachtig nummer toch, hè? Ach, jawel. 6 keer staat Madonna in onze lijst. En dit is de hoogste notering, La Isla Bonita.

0: Zo, de nummer 15 hebben we gehad. Madonna met La Isla Bonita.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ja, ja, zo meteen duiken wij dus dat laatste uur Radio 2 Zomerhits 1000 in. En straks, na het nieuws, krijg je de nummer 14.
2: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Koekelaren in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 overleden na een verkeersongeval. De man werd gegrepen door een auto toen hij vanuit een zijstraat een voorrangsweg opreed, dat zegt het parket. Een verpleegkundige die toevallig in de buurt was en een mugarts hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar zonder succes. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Bij een erg zwaar verkeersongeval vanmiddag in de Nederlands-Limburgse gemeente Leudal, net over de grens bij Kinderooi, zijn 4 mensen overleden, dat meldt de NOS. De 4 zaten samen in een auto die van de weg is geraakt en tegen een boom is beland. Nog 2 inzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt uit, want het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Zowat 5000 mensen van 15 gemeenten rondom Perpignan hebben vanavond het bevel gekregen om daar te vertrekken. En dat heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. Dat is net binnen, want morgen rijdt het peloton vanuit Spanje naar Frankrijk, waar vlakbij de aankomstplaats in Les Angles een grote bosbrand woedt. Het parcours wordt daarom aangepast, details zijn er nog niet. En op Frans grondgebied zal dat zonder publiek langs de weg zijn. De organisatie vraagt om niet naar de finish te komen. Sportieve nieuws uit de Tour. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 2e rit gewonnen. Hij won in Barcelona bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar. Die werd 2e, Remco Evenepoel werd 3e. Het verslag van Christophe van der Goor.
3: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin 2 steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als 3e, Vingegaard finishte als 4e en blijft leider. Pogacar is nu 2e in de stand, Evenepoel schuift op naar de 3e plaats.
2: En Remco Evenepoel was na afgelopen teleurgesteld, maar hij blijft wel optimistisch.
4: Ja, ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve relaas.
2: En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden 2e en 3e. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas 16e. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. En erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Brecht. 3 minuten over 7 op D313 richting Lummen staat bij Beringen een brandend voertuig op de rechte rijstrook. Er staat 25 minuten file vanaf de Senderlo. Richting Antwerpen 10 minuten kijkfile vanaf Lummen. Op de E411 richting Brussel een kwartier vertragen vanaf Overijssen. En op D40 richting Gent filegolven van Brugge tot Aalter. En op D40 richting Jabbeke is bij Middelkerk een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
5: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
6: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Benjamin Schola.
0: Yes, het laatste uur is aangebroken van onze Radio 2 Zomerhits 1000. Iets voor 8 uur vertel ik jou hier op.

0: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Gustavo Lima. Gustavo Lima met Ballade op nummer 12.
1: Zomerhits 1000.
0: Ik krijg een bericht van Imke. Imke Vits uit Eeklo. En die schrijft: Benjamin, zijn jullie morgen eigenlijk vanaf in Blankenberg aan het uitzenden? Jawel, Imke, morgen begint het. Morgenochtend om 9 uur. Dan hoor je Kim de Brie, Niels de Stadsbader en Zita Wouters maken zij live radio vanuit Blankenberg. Vanuit onze studio, die vind je terug op de pier. Die staat ter hoogte van... op de dijk, beter, die staat ter hoogte van de pier. En zij maken morgen die 20 genomineerden voor de VRT Zomerhit 2026 bekend. En dan ja, om 3:30, dan is Bart Peters er. Dat is onze eerste live-artiest. Die zal ons podium daar inzingen. Wil jij trouwens ontdekken welke artiesten deze zomer nog allemaal langskomen daar in Blankenbergen? Download dan de VRT Max-app, als je die nog niet zou hebben. En volg Radio 2 door op het hartje of op volgen te klikken. En ik zal meer zeggen, hè, dan krijg jij de volledige line-up van Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. En dat is echt wel de moeite, hoor, die line-up. Ja, ja, ja. Heel veel grote namen zullen langskomen tussen morgen en eind augustus. Want zo lang staan wij daar met Radio 2. Maar natuurlijk, first things first. En dat is nog de finale van onze Radio 2 Zomerhits 1000 afwerken, hè. Ja, ja. Zometeen beginnen wij met de top 10 van deze lijst, maar eerst op 11, Toto en Africa.

0: onze Radio 2 Top 2000 aan het eind van het jaar tussen kerst en oudejaarsavond stond hij op nummer 20. Ja, hier doet hij het toch beter, hè? Nummer 11, Toto Africa. Karin de Schamfeleire die stuurt in de app. Benjamin, ik heb zo genoten van die muziek, van die Radio 2 Zomerhits 1000. Dank jullie wel. Alwel, Karin, ik zal eens mee zeggen, zie.
1: Ja.
0: Want straks, vanaf 8 uur, dan hoor je al die nummers van vandaag nog eens non-stop na elkaar. Kan je nog eens gaan genieten. Vanaf 8 uur tot morgen vroeg is dat het geval. Straks duiken wij samen die top 10 in. Ja, dan hoor je zo meteen al wie op nummer 10 staat. Maar eerst nog eens een overzicht van 20 naar 11.

lijst songs in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Maar dit is wel de hoogste notering. Op 15, Laisla Bonita. We zijn dit uur Radio 2 Zomerhits 1000 begonnen met onze nummer 14, Coldplay, Viva la Vida.

0: deze kreeg je daarnet, hè. De nummer 11 in onze Radio 2 Zomerhits 1000, Toto met Afrika.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
3: Radio 2. Benjamin Scholaert.
0: En wat was dat allemaal deze week op de socials van Radio 2? Met die... Ja, het idee om allemaal samen eens te gaan dansen. Of tenminste, Caroline is te dansen op de Macarena. Maar Caroline, die zag het niet zitten. Dus ja, Michel en ik hebben dat maar gedaan. Wil je weten hoe het allemaal in elkaar zat? Check de Instagram en de Facebookpagina van VRT Radio 2. Dit is de nummer 10, Los del Rio, Macarena.
4: Macarena.

Dus deze week ken ik dat dansje van de Macarena ook weer van buiten. Je moet maar eens gaan kijken op de Instagram-pagina of de Facebook-pagina van Radio 2. Nummer 10, Los del Rio met de Macarena. Ja, het effect van K3 en van die concerten in de AFAS-dome merk je ook wel hier, hoor. Dit is de nummer 9. K3, Oyalele. Oh, ja,

0: start dit jaar weer het WK Anthem af. En samen met Burna Boy, Die Die is dat. Ja, dit jaar Die Die. En 16 jaar geleden Waka Waka. This time for Africa. Toen het WK voetbal plaatsvond in Zuid-Afrika. Nummer 8 is voor Shakira in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Op de E313 richting Lummen staat bij Bering een defect voertuig. Op de rechterrijstrook er staat een kwartier file vanaf Ham. Op de E40 richting Gent 10 minuten erbij van Brugge tot Beernem. Op de E40 richting Jabeke een half uur extra van Nieuwpoort tot Middelkerke. Daar moet door een ongeval het verkeer over de pechstrook gaan rijden.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: We zitten bij nummer 7 in onze Radio 2 Zomerhit 1000. En dat is de zomerhit, VRT Zomerhit van vorig jaar. Atlas van Pommelien.
3: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

Oh, wie staat er op die eerste plaats van onze Radio 2 Zomerhits 1000? Ja, in ieder geval niet Pommelien Thijs. Er zijn nog 6 mogelijkheden. Ook niet deze hier. Michel Fugain, met hun Belle Histoire, is terechtgekomen op nummer 6.

0: Ik zei het vanmiddag nog bij Caroline tijdens de Radio 2 Zomerhits 1000. Dit is echt vakantie in Frankrijk op een plaat gezet, hè? Ja. Uit 1972 komt het en is geëindigd op nummer 6. Michel Fugain met Une belle histoire.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.
3: Radio 2.
4: Benjamin Schola.
0: We zitten bij de nummer 5. Dat is Bryan Adams, The Summer of 69.

Dat is een klein beetje naar beneden gegaan. Stond vorig jaar nog op nummer 3 en nu geëindigd op nummer 5. Bryan Adams met zijn Summer of 69. En deze gaat niet naar boven, ook niet naar beneden. Blijft gewoon staan. Vorig jaar op 4 en dit jaar ook in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Willy Sommers met Late Zon in je hart.

dit nummer bestaat exact 20 jaar. Want Willy bracht het uit in de zomer van 2006. Willy Sommers op nummer 4 met Late Zon in je hart. Ja, en deze stond vorig jaar op de eerste plaats in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Maar nu duidelijk niet meer, is gezakt naar nummer 3. Dus ja, wat wordt het? De nummer 2 en de nummer 1. Zeer, zeer spannend. We gaan straks samen ontdekken. Maar eerst dus die nummer 3 nog eens op jou loslaten. Dat is de Lambada van Kaoma.

Ja, vorig jaar dus op die eerste plaats in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Dit jaar gezakt naar nummer 3, de Lambada van Kaoma. Dat wil zeggen dat er voor die eerste plaats nog twee nummers overblijven. Nog twee mogelijkheden. En dit is de nummer 2. Op nummer 2, Belle Perez met Enamorada.

stond vorig jaar al op nummer 2 en dit is dit jaar opnieuw het geval. Nummer 2 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Bella Perez met Enamorada. Zometeen krijg je de nummer 1. Maar eerst nog eens een overzicht van 10 naar nummer 2. Top 10 zijn we begonnen met deze hier. Grote zomerhits in het midden van de 90's. Dat is Los del Rio met de Macarena.

0: 3 had een plekje te pakken in die top 10 op 9. Royal LA. De nummer 8 in onze Radio 2 Zomerhits 1000 was gereserveerd voor Shakira met Waka Waka, This Time for Africa.
1: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op hand.
0: En onze VRT Zomerhit van exact een jaar geleden heeft ook een plek in die top 10. Nummer 7 was voor Pommelien Thijs met Atlas.

0: En op nummer 6, een reisje naar het zuiden van Frankrijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Michel Fugain zat daar met Une belle histoire.
1: Elle descendait dans le midi, le midi.
0: Hij werd eigenlijk deze dagen in ons land verwacht voor een concert op Werchter, maar door een zieke muzikant allemaal niet doorgegaan. Op nummer 5, Bryan Adams met The Summer of 69. Vorig jaar al een zeer mooie notering op die vierde plaats en dit jaar is dat hetzelfde voor Willy Sommers met Laat de zon in je hart.

0: En daarnet kreeg je de nummer 2 van onze Radio 2 Zomerhits 1000, Belle Perez met Enamorada.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: En dan blijft er natuurlijk nog één ding over. Tenminste, nog enkele dingen over. Eerst en vooral je bedanken om zo massaal te stemmen voor deze Radio 2 Zomerhits 1000. En ook uiteraard massaal te luisteren vanaf morgen. Welkom bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. En ik heb dan nog één nummer over voor deze Radio 2 Zomerhits 1000. Dat is de nummer 1. En die plek is gereserveerd voor die lieve, lieve Margriet. Margriet Hermans met Lekker Blijven Hangen op 1.

0: nummer 1 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Die lieve Marguerite, Marguerite Hermans. Lekker blijven hangen. Jullie hebben zo massaal gestemd op haar. Echt waar. Zeer mooi is dat. Dus, straks hoor je al die nummers van vandaag nog eens opnieuw na het nieuws van 8 uur.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eens een kus geven, hé. Hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
7: Ik heb 2 douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexter.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
3: Slapen kan je later. Na het nieuws krijg je alweer een

0: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden dat het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht verhuist van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid. Aanleiding zijn de lange wachttijden bij de noodcentrales tijdens de laatste hittegolf. Daar kwam veel kritiek op. Volgens minister van Volksgezondheid Van den Broeke zullen de wachttijden nu korter worden. En zal de werking voor de huisartsen alleen maar makkelijker maken, zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
1: Dan ligt zowel de organisatie van de wachtpost als de triage van die wachtpost bij dezelfde minister. En dat maakt het voor ons ook makkelijker om te onderhandelen en om te kijken hoe we die wachtdiensten veel beter kunnen afstemmen op de noden van de bevolking en op de mogelijkheden van de artsen.
0: In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben vanavond 5000 mensen het bevel gekregen om te evacueren voor de bosbranden daar. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Een bewoner en een brandweerman zijn zwaar gewond geraakt. Het heeft ook gevolgen voor de ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Angles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. De rit schrappen is voor de organisatie een stap te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
2: In de geschiedenis van de ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
0: Morgen is dat de derde rit. De tweede rit vandaag in de Tour is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Hij won in Barcelona met goedkeuring van zijn kopman Tadej Pogacar, die tweede werd. Voor Remco Evenepoel, gele trui Jonas Vingegaard, werd vierde. Evenepoel is derde in het klassement. Hij was na afloop wel teleurgesteld, maar blijft optimistisch.
3: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
0: En op het WK voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch sluitend dus, maar toch bijzonder opvallend, zegt Tom Boudeweel in de VS.
4: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
0: Het weer nog vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. Het wordt erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

beste uit Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2.

0: Morgen vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
1: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
0: En veel muziek.
1: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
0: Luister morgen vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Kom ook eens langs.
0: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Ruiters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister morgen vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
0: Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000. Radio 2. 146.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Op Rockwerchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden. Dat vertelt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
1: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
0: De grote afsluiter daarin werkt er vanavond is The Cure. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om te evacueren wegens de bosbranden daar. Op één dag tijd is er al 1600 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Het heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Angles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. Een rit schrappen is voor de organisatie een brug te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
2: In de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Hè. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
0: Op het tennistoernooi van Wimbledon is nummer 1 van de wereld bij de vrouwen Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales daar. En op het WK voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaarde straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch dus sluitend, maar toch bijzonder opvallend, zegt collega Tom Boudeweel in de VS.
3: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken. Dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken. Want anders zou hij het toernooi opschorten.
0: Balogun scoorde op dit WK al 3 keer. Vanavond en vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

uit Radio 2 Zomerhit 1000. Radio 2. 131.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona bij Barcelona blijft afgesloten. Dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
0: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Volgens collega van Sportza Tom Boudeweel, die het WK in de VS volgt, is die beslissing wel juridisch sluitend, volgens het tuchtboek van de FIFA, maar het is toch bijzonder opvallend.
2: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA, bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken. Want anders zou hij het toernooi opschorten.
0: En op het WK beginnen Brazilië en Noorwegen op dit moment aan hun 8e finale. Glenn Martens, jij volgt het. Brazilië lijkt de uitgesproken favoriet.
3: Brazilië is alleszins de ploeg met de meeste wereldtitels. 5 wereldtitels, dat is een heel andere palmares dan dat van Noorwegen. Maar Noorwegen kondigt zich toch aan als een meer dan gevaarlijke tegenstander. Met natuurlijk de grote ster Erwin Haaland. En nu meteen een grote kans voor de Nooren om te scoren. En ze scoren meteen gelijk de 0-1 voor Noorwegen. Berg, die een heerlijke aanval perfect afrondt. Maar tegelijkertijd ook gevlacht voor voorafgaandelijk buitenspel. Dus mogelijk gaat het feestje niet door. Maar Brazilië door een hoge favoriet, dat is een vraagteken. En of dat ze niet op achterstand staan, dat is momenteel ook een vraagteken. En ik denk op basis van deze herhaling dat het net wel buitenspel zal zijn. En dus ontsnapt Brazilië mogelijk aan een achterstand, maar nog even onder voorbehoud.
0: Ja, zometeen te volgen op Radio 1. Dank je, Glenn. Op het toernooi van Wimbledon, tennis is dat is nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales. Op Rock Werchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden, dat zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
4: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafhonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
0: En de afsluiter daarin werkt er op het hoofdpodium vanavond is The Cure. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met wat hoge wolkenvelden en bijzonder warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: beste uit Radio 2 Zomerhit 1000. Radio
1: 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Deze week gaat de zon niet onder. Feest de hele nacht met ons mee in

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Verkeersdeskundigen zouden moeten onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de buschauffeur niet onder invloed van alcohol of drugs. In Nederland heeft de politie meer details gegeven over het dodelijk ongeval van vanmiddag in Leudal in Limburg, net over de grens bij Kinrooi. Een auto met 6 inzittenden is daar van de weg geraakt en tegen een boom beland. 4 van hen zijn overleden. Het zijn allemaal mannen uit Nederland tussen de 27 en 50 jaar oud. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat ongeval is gebeurd is nog niet duidelijk. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Bondscoach Rudy Garcia heeft gereageerd op de beslissing. Bij Tess Elst vraagt hij zich af of het bij de FIFA 1 april is.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Dat verandert niets aan de ambitie.
2: Uiteindelijk is dat iets voor de bond om daar op te reageren. Wij als spelersgroep zijn gewoon bezig met de wedstrijd en of hij speelt of niet speelt. Voor ons maakt dat geen verschil uit. Wij moeten winnen tegen Amerika. En natuurlijk is dat een heel goede speler, maar het verandert niks voor ons. We zijn klaar voor de match en we willen gewoon op het veld winnen.
0: Ja, die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op dit moment spelen Brazilië en Noorwegen voor een plek in de kwartfinales. Glenn Martens, jij volgt het 1 helft gespeeld. Hoe staat het daar?
3: Nog altijd 0-0, een vroeg afgekeurd doelpunt van de Noren voor buitenspeldoelpunt van Berg. Was dat terecht afgekeurd? Amper enkele minuten later een strafschop voor de Brazilianen na tussenkomst van de VAR. Maar goed gered door de doelman bij Noorwegen. Nieland die pakte de 11 meter van Kimmerijs en zo dus 0-0 in hun eerste helft, waarin dat de Brazilianen weinig balbezit hadden. Dat lieten ze aan de Noren, maar de beste kansen die waren wel degelijk voor de Brazilianen. Onder andere Vini was er een keer dichtbij, een goede redding opnieuw van de doelman. En op het einde was er dan toch een keertje Noorwegen, maar toen trapte Ødegaard vol op Alisson. En dus moet alles nog beslist worden in de tweede helft.
0: Dank je, Glenn. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 107.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Het beste uit Radio 2 Zomerhit 1000. Radio 2. Honderd en vier.

0: Lotte uit Radio 2 Zomerhit 1000.
1: WRT Radio 2.
0: '96.

0: uit Radio 2 Zomerhit 1000.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. Als
0: 94.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige moet onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de chauffeur van de bus niet onder invloed van alcohol of drugs. In de buurt van Perpignan, het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. 2 mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
0: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd om de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Ook bondscoach Rudy Garcia heeft verrast gereageerd op die beslissing. Hij vraagt zich af of het bij FIFA 1 april is.
2: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Het verandert niets aan de ambitie.
3: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we er klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Ja, die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op het WK staat Brazilië op de rand van de uitschakeling tegen Noorwegen. Glenn Martens in de absolute slotfase. Hoe staat

0: het daar.
1: Maar het is toch nog een beetje spannend, want 1-2 is het geworden. Het werd 0-2 dankzij Erling Haaland eerst met het hoofd. Dat die met een harde trap vanaf de rand van de 16. 0-2 de toegevoegde tijd, die leek verstreken. Maar plots kreeg Brazilië dan toch nog een penalty omgezet door Neymar. Jawel, door Neymar. En nu voetballen we intussen al 11 minuten extra in die toegevoegde tijd. Is de wedstrijd nog altijd niet afgelopen, maar lijkt Noorwegen wel op weg naar de kwalificatie.
0: Dank je, Glenn. Het weer nog vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Zo zondag 5 juli, zit erop, een goede nacht.

Radio 2 Zomerhits 1000. Tentachtig.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In de buurt van Perpignan in het uiterste zuiden van Frankrijk hebben 10.000 mensen de voorbije avond het bevel gekregen om het gebied te verlaten vanwege de bosbranden daar. De snelweg tussen Perpignan en Girona is nog altijd afgesloten. Dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
0: Nog in Frankrijk, in Clermont-Ferrand in de Auvergne, heeft de politie een man van 34 neergeschoten. De man had enkele mensen neergestoken met een mes en wilde daarna een agent aanvallen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Niemand is in levensgevaar. Ook de dader, een man uit Soedan, zou niet zwaar gewond zijn. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Volgens de Franse justitie wijst niets op een terroristisch motief. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar is Brazilië uitgeschakeld in de 8e finales. Het verloor van Noorwegen met 1-2. Een verslag van Glenn Martens.
3: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië, dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik ook een oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en 2 keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solden bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solden bij Zalando.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Martijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finales tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert alvast verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
1: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn verschillende explosies gemeld. Volgens de lokale overheid wordt de stad aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Eén gebouw zou al zeker geraakt zijn. Gevreesd wordt dat daar nog mensen onder het puin vastzitten. In een deel van de stad is ook de stroom uitgevallen. De Oekraïnse president Zelensky had de voorbije avond nog gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen in aanloop naar de NAVO-top in Turkije later deze week. Intussen is in Sebastopol, op de door Rusland bezette Krim, ook de stroom uitgevallen na een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden volgens